0: Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 3 uur.
1: 3 uur Etje Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitloper. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: The Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival Live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de tweede wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoorder Wang in de basis. Bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten, 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is 105.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers Van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja, uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
3: The Summer Madness.
2: Op het 4PLUS Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar 4PLUS Festival Live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 6 uur.
4: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: even kijken hoor. Meeuwen. Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's. Ja. Uitlover. Dank. Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: This Summer Madness.
0: Op het 4PLUS Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar 4PLUS Festival live. This Summer Madness. Op Haarlem 105. Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. De plannen om van de Tilteberg in Vogelzang een noodopvanglocatie te maken stuiten op protest. Veel mensen begrijpen niet waarom voor deze locatie wordt gekozen. Eerder is hij al afgewezen vanwege de ligging bij Natura 2000 gebied, slechte bereikbaarheid en beperkte voorzieningen. Daarnaast grenst hij aan Noordwijk, waar de coalitie juist alles op alles zet om geen opvang in hun gemeente te plaatsen. Afgelopen woensdag vond een kleine demonstratie plaats, deze verliep rustig. Wethouder Rob Scholten van Bloemendaal benadrukte gisteren in Haarlem Vandaag dat de beslissing niet aan de gemeente is, maar aan het COA en de Tilteberg. Wel wil hij in gesprek gaan met de bewoners van naastgelegen gemeentes. En dit interview is op onze website haarlem105.nl terug te luisteren. PVV-statenlid Ronald van Tichelen krijgt 200 uur taakstraf voor het aanrijden van een demonstrant. Tijdens een demonstratie van Extinction Rebellion voor het provinciehuis vorig jaar reed de politicus een vrouw aan. Zelf heeft hij altijd gezegd haar niet gezien te hebben. De rechtbank gaat er niet in mee en heeft 200 uur taakstraf opgelegd. 20 uur meer dan het OM had geëist. Ook mag hij een half jaar niet rijden en moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van 2000 euro betalen. 15.000 woningen, hogere parkeerkosten en een tegelteam dat binnen 5 dagen losse straattegels moet repareren. Dat zijn slechts een paar punten uit het gisteren gepresenteerde coalitieakkoord tussen Pro, D66 en CDA. Ook wordt een mogelijke tram tussen Noord en Schalkwijk besproken en is er aandacht voor verduurzaming en het inperken van discriminatie. Bij de presentatie waren ook een paar leden van de oppositie aanwezig. Die hadden kritiek op de invulling van een paar punten. Volgende week donderdag is de raadsvergadering, dan zal de hele gemeenteraad zich erover buigen. Nadat gisteren het grootste WK voetbal is begonnen in Amerika, beginnen vandaag in Haarlem de Special Olympics. Gisteren kwam de Flame of Hope Haarlem binnen en vanavond zal hiermee het vuur worden ontstoken tijdens de openingsceremonie op de ijsbaan. Tot en met zondag doen ruim 3000 sporters met verstandelijke beperking mee aan 27 sporten. De evenementen vinden verspreid over Haarlem, Haarlemmermeer, Zandvoort en Assendelft plaats.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De ontploffing gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank of zeep. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. En in navolging van Praag, Parijs en Madrid stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. De e-steps veroorzaken veel overlast en gevaarlijke situaties. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg. Het weer, veel bewolking en af en toe regen en het wordt 16 tot 19 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de N203 Alkmaar-Amsterdam. Tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 is de vertraging ongeveer 20 minuten. En op de N244 Alkmaar-Edam bij Westgrafdijk een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: Een hele goede morgen, Haarlem. Vrijdag 12 juni. We zijn er weer.
6: Goedemorgen.
5: Vroeg op. Met Rob Jonker. Ach, het wekkertje ging weer om 6 uur. En we zijn weer live. Bij de Zijweg, zeilweg nummer 10. Fijn dat je erbij bent. Vandaag de dag, de ochtendshow op de vrijdag.

And You Feel That Brand New Day. En die is aangebroken, kan ik je vertellen. Vrijdag de 12 juni des heren 2026. En dan ben je weer ingeschakeld bij Vandaag de Dag. We zijn er elke werkdag tussen 7 en 10. Van maandag tot en met vrijdag. En morgen, zaterdag en zondag zijn we er van 7 tot 9. 7 dagen in de week maken we je wakker. We duwen je richting de badkamer. We zitten aan je ontbijttafel. En we reizen misschien wel een stukje met je mee. Want je kunt Haarlem 105 beluisteren waar je ook maar bent in Nederland. En zelfs daarbuiten. Hoe gaat dat nou? We hebben haarlem105.nl, onze website. En daar kun je klikken op radio luisteren. Of zelfs radio kijken. En dan ben je in Studio 1. Ik zwaar even heel hard. Maar ik denk dat half Nederland en heel Haarlem nog op één oor ligt. Hoewel, er zijn natuurlijk mensen die nachtdienst hebben gehad. Die terug uit de nachtdienst komen. En die even heerlijk de radio aanzetten. Wat gaan we doen? Straks om 7:30. De nieuwslezer van de dag. Arthur Meijer. En waar gaat hij het over hebben? Ik ga het je vertellen. Hij gaat vertellen over de plannen om van de Tiltenberg in Vogelzang een noodopvanglocatie te maken. Voor de mensen die geen plek hebben, om het zo maar te zeggen. En dat stuit natuurlijk op protest. Het coalitieakkoord in Haarlem is er. En hij vertelt erover. PRO, D66 en CDA lieten in Schalkwijk weten wat ze allemaal willen doen. Ja, heel spannend. Tata en Binnenland Bestuur. De Beverwijkse wethouder Suzanne Klaassen voerde vorige week het woord in een door Tata Steel betaald artikel in een blad in het Binnenlands Bestuur. En het Hamersdagblad vraagt zich af of ze zich hiermee niet neerzet als woordvoerder van Tata. Interessant. Arthur gaat erover vertellen. En de Van Tichelen, de PVV'er, statenlid Ronald Van Tichelen. Hij krijgt een taakstraf en wat dat precies inhoudt, ook daar gaat Ronald het over hebben. Ronald, Arthur natuurlijk. Het ging over Ronald. Goedemorgen. Het is vroeg, hè? Ja. Hey, de Special Olympics. Ja, het WK, ga je er straks nog alles over vertellen. Maar in Haarlem beginnen vandaag de Special Olympics. Gisteren kwam de Flame of Hope Haarlem binnen. En de evenementen vinden verspreid over Haarlem, Haarlemmermeer, Zandvoort en Assen-Delft ook nog. Hé, daar woon ik. Hé, wat leuk. Nou, dat alles straks om 7:30 aan de beurt. We hebben het Hamersdagblad overgeslagen. Veel zaken die ik graag met je wil gaan delen. Toch meer geld voor Stad Schouwburg-Velsen. We kijken even over de Haarlemgrenzen. Steun in Noord-Holland voor asielzoekerscentrum in beschermd landschap in Zandpoort-Zuid bijvoorbeeld. Spaarnwoude Parkhotel. Ik golf daar elke zaterdag en zondag. Daar is een prachtig hotel gekomen en daar wordt over verteld in het Hamersdagblad. Ik ga het je helemaal meegeven. En je zal maar geslaagd zijn, want ja, de uitslagen van de eindexamens. En dan komen er in Zandvoort docenten gewoon langs de deur. Het kan allemaal. En met een nieuw gezondheidscentrum bij het Hof van Jacob weer ruimte voor nieuwe patiënten in de Boerenhavenwijk. En dat is een goed verhaal, lijkt mij. Kortom, genoeg om te vertellen. We gaan even kijken naar het landelijke nieuws. Het Europese asiel- en migratiepact treedt in werking. Jawel, het doel is om het aantal migranten dat illegaal de EU binnenkomt omlaag te brengen en meer controle te krijgen over de mensen die voor asiel naar Europa komen. Dat geldt natuurlijk ook voor Nederland. Ja, en de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona die gaan vandaag gewoon natuurlijk verder. En er zijn twee kopstukken, kan ik je wel zeggen. De voormalige premier en de voormalige premier, hè? Hoe zit dat nou? Ik ga het je uitleggen. Om 10:00 is Dick Schoven aan de beurt. De voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. En in die hoedanigheid wordt hij ook geïnterviewd, geënquêteerd, om het zo maar te zeggen. Maar het was natuurlijk onze vorige minister-president. En die daarvoor, om 14:00, komt de oud-premier Rutte aan het woord. Hij wordt op een later moment nog eens gehoord. Ja, en SpaceX, je hebt er ongetwijfeld van gehoord, van Elon Musk. Die gaat naar de beurs in New York. En die gaat, het is de grootste beursgang. Hij gaat 75 miljard ophalen. Hoor je het goed? Ja, 75 miljard. Ik geloof 555 miljoen maal $135. Heb jij een aandeel gekocht? En bij de Libema Open in Rosmalen, we hebben het over tennis, wordt de tweede ronde tussen Dennel met Medvedev en Thijs Bogaert uitgespeeld. Gisteren werd de wedstrijd bij een stand van 6-3 en 2-3 gestaakt vanwege de regen. Ja, vertel mij over de regen.
Ja, het WK. Ja, het is begonnen, dames. En ook heren, uiteraard. Het wereldkampioenschap voetbal. Gisteren 2 wedstrijden. En vandaag gaan de gastlanden Canada en de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd spelen. Canada gaat vanavond om 9 uur tegen Bosnië-Herzegovina spelen. In de nacht van de vrijdag op zaterdag, 3 uur 's nachts, ik ga niet opblijven, speelt de Verenigde Staten tegen Paraguay. En je kunt het allemaal volgen via de NPO 1, NPO Start, NOS.nl en de NOS-app. Dat is het allemaal. We gaan straks lekker naar de weersverwachtingen naar hem kijken. Het is miserig, kan ik je vertellen. Mocht je nog net wakker worden in je bedje en er nog niet uit zijn. Het is een beetje miserig. De zomer wil maar niet, om het zo maar te zeggen. En we kijken natuurlijk even naar de verkeersinformatie. Dat alles, maar ook heerlijke muziek, toch? Opstaan, wakker worden. Even rustig wakker worden. Zo hoort het. Terug in de tijd. Jim Croce. Time in a Bottle.

0: lekker wakker worden. Jim Croce. En dit nummer komt uit 1972. Hij overleed op 20 september 1973. Time in a bottle. Ik ga je het weerbericht vertellen, mocht je nog heerlijk liggen kroelen in dat warme bedje. Ja, de zomer wil maar niet. Het is op dit ogenblik 16 graden in Haarlem, maar het voelt aan als 11. En dat heeft alles te maken met de stevige wind, jazeker. En op dit ogenblik misert het in Haarlem. Het lijkt wel wat droog te worden, maar de wind neemt de overhand. En later op de dag gaat er wel een zonnetje komen, maar het stelt nog niet veel voor. Dus hou rekening met wat je aantrekt.
1: Goedemorgen.
0: Heb je hem gisteren beluisterd? Het nummer van het wereldkampioenschap voetbal. Shakira.

0: Ja, ik moet bekennen, ik heb het openingsceremonie niet gezien gisteravond. Ik was iemand aan het feliciteren die geslaagd was. De openingsceremonie met het WK-lied. Die, die, come on, come on. Niemand minder dan Shakira en Burna Boy. Misschien weet je het nog te herinneren. Shakira heeft het al eens een keer gedaan, hè? Het WK in Zuid-Afrika. This time's for Africa. Die, die. 17 over 7 op jouw lokale radio Haarlem 105. Fijn dat je luistert. Die, die, let's go. 104 wedstrijden van er al 2 geweest zijn. Ja, dat wordt dat wordt lang zitten. Maar ik ga niet alle wedstrijden bekijken, kan ik je vertellen. We kijken even naar de verkeersinformatie. Ik heb 2 probleempjes. De N203 Alkmaar richting Amsterdam bij Castricum. De aansluiting met de A9. 3 minuten met 2 kilometer. En de N244 Alkmaar-Edam. Alkmaar-West-Grafdijk. 5 minuten met 3 kilometer. En dan heb ik er nog eentje. West-Grafdijk-Beverwijk. De aansluiting met de N244 Krommenie. 11 minuten met 6 kilometer op deze vroege 18 over 7. Sterkte daar.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Ja, en als je dan niet in de auto stapt, dan kan je misschien wel de trein nemen. John Mayer bezingt het. The Last Train Home. En die moet je nooit missen. 18 over 7, fijn dat je luistert naar Haarlem 105.

Last Train Home. Of The First Train Away. Misschien sta je wel te wachten. Dan heb je de oortjes in en luister je naar Haarlem 105. Sta je te wachten op een perron. Op weg richting je werk of iets anders. 9:30. Op de vrijdag, de 12e juni. Draaien we de lekkerste muziek. We hebben lokaal nieuws. Weer, verkeer en nog veel meer. Ja, maar kijk even in het Haarlemse Dagblad. Binnen en buiten wordt nog met 60 men hard gewerkt. 60 man zelfs aan de afwerking. We hebben het over een hotel, het Spaarnwoude Parkhotel. De eerste 31 kamers zijn al in gebruik genomen. En ze openen gefaseerd, en dat weten de gasten ook. Ja, directeur Hans de Wijs wordt geïnterviewd door het Haarlemse Dagblad. En hij staat glunderend in de hal van het hotel dat pal naast de golfbaan in het recreatiegebied Spaarnwoude schopend. Ja, ik ben daar elke zaterdag en zondag. Ik golf op Spaarnwoude. En we hebben het allemaal zien gebouwd worden. En het ziet er echt inderdaad heel mooi uit. Ze wilden als eerste deze 38 luxe kamers klaar zijn. Dat gaat gefaseerd. En in juli komen er nog 100 kamers bij. Een hotel met 138 kamers. En het zit, die 38 kamers die opgeleverd zijn, die zitten gewoon al vol. Een softbalteam bijvoorbeeld uit Italië. Dus er komen niet alleen maar gasten die willen golven, maar ook gasten die richting Amsterdam of ergens anders moeten. En daar tegen een redelijk goedkope plek kunnen verblijven. Er is een sauna, die moet nog open, met een stoomcabine en sauna's. En er komen ook nog 3 vergaderzalen. Zo wordt het toch heel mooi. De 2 hoekappartementen die ze maken zijn het meest luxe. De ene wordt een wellnesskamer met een eigen sauna en een groot bad. Alle onderdelen staan nog als een bouwpakket in de kamer, maar die moet ook van de week klaar. Kortom, duurzaamheid wordt ook toegepast. Ik weet het, want ik heb het zien bouwen. Prachtige zonnepanelen boven parkeerplaatsen. Dat betekent dat je hier ook je auto's kunt gaan opladen. En water hergebruiken is bij het hotel de norm. Het grijze afvalwater van de douches en de wasbakken wordt dagelijks opgevangen, gezuiverd en hergebruikt voor toiletspoelingen. En het besproeien van de golfbaan. Nou, dat is slim. Onze groene daken en gevels vangen regenwater op. Zo blijven de planten gezond, wordt wateroverlast voorkomen en blijft het koeler op warme dagen. Nou, allemaal hartstikke mooi. Officiële opening van het hotel voorziet de Wijs in september, wanneer echt de laatste dingen af zijn. Tegen die tijd zal dan ook moeten blijken hoe het met de boeking gaat. Hij rekent op 65.000 gasten per jaar. En daarvoor komt waarschijnlijk 15% specifiek om te golven. Dus dat valt qua impact nog wel mee. Een nieuwe van Channel Spiro. Je kent hem wel van Die on This Hill. Het gaat over Material Lover. 7:30.

vergeet niet deze dame, pas 20 jaar. En ze komt naar Rotterdam, ahoy. Op 10 juli. En op 14 maart, dat is volgend jaar, in Amsterdam. Ze komt uit Londen. En we kennen haar natuurlijk van daar, Anders Hill. Hou die dame in de gaten, Shanna Spiro. En zo heet ze ook echt. We kijken op de klok, 7:45. Ik heb nog één nummer voor je. Voordat we naar het Haarlem 105 nieuws met Arthur Meijer gaan. Fleetwood. We haalden een aantal goede muzikanten bij elkaar. Dat werd Fleetwood Mac. En dit is er een van. Big Love.

je zal maar wakker worden. Met dit geluid. The Big Love. Misschien ligt die Big Love al naast je. En kijk op de klok. Nog 30 seconden richting 7:30. Arthur Meijer. De nieuwslezer van dienst. Hij zit klaar voor het Haarlem 105 nieuws. Elk uur rond de klok van 9:30. Dat betekent straks 8:30, 9:30, 9:30, 10:30, 11:30. Hoor je hem?

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
2: Goedemorgen, Arthur.
1: De plannen om van de Tilteberg in Vogelzang een noodopvanglocatie te maken stuiten op protest. Veel mensen begrijpen niet waarom voor deze locatie wordt gekozen. Eerder is hij al afgewezen vanwege de ligging bij Natura 2000 gebied, slechte bereikbaarheid en beperkte voorzieningen. Daarnaast grenst hij aan Noordwijk, waar de coalitie juist alles op alles zet om geen opvang in hun gemeente te plaatsen. Afgelopen woensdag vond een kleine demonstratie plaats. Deze verliep rustig. Wethouder Rob Scholten van Bloemendaal benadrukte gisteren in Haarlem Vandaag dat de beslissing niet aan de gemeente is, maar aan het COA en de Tilteberg. Wel wil hij in gesprek gaan met de bewoners van naastgelegen gemeentes. En dit interview is op onze website haarlem105.nl terug te luisteren. Beverwijkse wethouder Suzanne Klaassen voerde vorige week het woord in een door Tata Steel betaald artikel in het blad Binnenlands Bestuur. Haarlems Dagblad vraagt zich af of ze zich hiermee niet neerzet als woordvoerder voor Tata en daarmee haar integriteit als wethouder op het spel zet. De wethouder zelf ziet het als passend binnen haar rol. Ook stelt ze dat het voor de Eimond gemeente een kans is om uit te leggen hoe belangrijk verduurzaming is. De reeds artikel is door Tata Steel aangekocht voor €1600 per maand en het staalbedrijf heeft de wethouder zelf benaderd. Overigens is de wethouder niet door Tata betaald, wel wist ze dat het artikel door het bedrijf was gekocht. PVV-statenlid Ronald van Tichelen krijgt 200 uur taakstraf voor het aanrijden van een demonstrant. Tijdens een demonstratie van Extinction Rebellion voor het provinciehuis vorig jaar reed de politicus een vrouw aan. Zelf heeft hij altijd gezegd haar niet gezien te hebben. De rechtbank gaat er niet in mee en heeft 200 uur taakstraf opgelegd. 20 uur meer dan het OM had geëist. Ook mag hij een half jaar niet rijden en moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van €2000 betalen. Nadat gisteren het grootste WK voetbal is begonnen in Amerika, beginnen vandaag in Haarlem de Special Olympics. Gisteren kwam de Flame of Hope Haarlem binnen en vanavond zal hiermee het vuur worden ontstoken tijdens de openingsceremonie op de ijsbaan. Tot en met zondag doen ruim 3000 sporters met verstandelijke beperking mee aan 27 sporten. De evenementen vinden verspreid over Haarlem, Haarlemmermeer, Zandvoort en Assen-Delft plaats.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand in een sportschool bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie er 1 zwaar gewond is. De brand sloeg over naar een flat en 400 mensen zijn geëvacueerd. De gemeente Utrecht wil bekijken of de marathon in de stad op een ander moment kan worden gehouden en gaat met de organisator in gesprek. Vorige maand raakten mensen bij het hardloop-evenement onwel door de hitte en overleed daardoor een man van 22. De Amerikaanse popster Ariana Grande eist dat het Witte Huis een video verwijdert waarbij haar muziek is gebruikt. Haar nummer Bye is onder een anti-immigratievideo gezet waarop federale agenten mensen arresteren en boeien. Het weer, veel bewolking en buien, soms ook zon bij 16 tot 19 graden.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de N203 Alkmaar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9 is de vertraging 10 minuten. En op de N246 Westgrafdijk Beverwijk 5 minuten oponthoud bij Krommenie. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
5: Vroeg op. Met Rob Jonker.
2: Dankjewel, Arthur Meijer. We komen jou straks weer tegen. Om 8:30. Hij zal maar voor altijd jong blijven. Wel heerlijk. Alphaville. 3:08.

van Phil op jouw radio. Jouw lokale radio Haarlem 105. Fijn dat je ingeschakeld bent. Je luistert naar de ochtendshow van de achterdag. Wat een prachtig nummer.

Ja, de asielzoekerscentra houden onder gemoederen bezig, maar in de Noord-Hollandse politiek is ruime steun voor het realiseren van een asielzoekerscentrum in Zandpoort-Zuid. Jawel. Het gebouw komt op een niet meer in gebruik zijn veld op Sportpark de Elta. Misschien ken je dat wel. Het centrum zal voor de duur van 10 jaar opvang bieden aan maximaal 200 asielzoekers. Omdat het hier gaat om zogeheten beschermd landschap, moet het provinciebestuur een ontheffing verlenen aan de betrokken gemeente Velzen om daar te bouwen. Op ja 21 na kwam daarvoor van alle statenfracties steun. Tegenstanders van de asielopvang, PVV en Forum voor Democratie, dat zal je niet verbazen. Ja, die deden donderdagavond niet mee aan de vergadering. Aan het plan is ruim 3 jaar gewerkt, waarbij meerdere locaties in beeld waren. Het oude sportveld werd gezien als de beste optie. Ja, dat het beschermd landschap is, ja, dat is, vinden sommige partijen jammer, maar het maatschappelijke belang verdient hier voorrang, vinden ze. En dat is mooi. Er is landelijk een groot tekort aan asielzoekerscentra en Velzen wil hiermee voldoen aan de spreidingswet. Na 4,5 jaar volgt een evaluatie, ook om te bekijken of de opvanglocatie nog nodig is. En na het beëindigen van de asielopvang zal op deze plek een wijkpark komen. Zo is de afspraak. Nou, hartstikke mooi. Het centrum is klaar in 2028-2029. Verwacht gedeputeerde Esther Rommel dat de opvangcapaciteit straks met 100 omlaag gaat, komt volgens haar omdat Velzen al veel deed aan de asielopvang. Dat is ook afgesproken met de omvangorganisatie COA. Nou, kortom, Zandpoort-Zuid gaat een opvang krijgen.

Back to Love. Het gaat altijd over de liefde. Het is Lincoln Jether. Onderscheidende muziek op Haarlem 105. Bij Vandaag de Dag.

zo kom je van die nieuwe namen tegen. Lincoln, yes sir. Hij komt uit Californië, La Quinta. En hij is bekend in de dancewereld. Maar in 2025 had hij uitverkochte concerten in New York, Los Angeles en Chicago. Hij maakt Healing House. Right back to love. What if we found it and it was in us? Een Healing House is emotie en hoogfrequente energie op de dansvloer over de hele wereld. Hij zegt nou zelf, het klinkt gewoon lekker. Bijna 13 over half 8 bij Haarlem 105. Lincoln Jesser, met dubbel S, onthoud die naam. Je krijgt zo het weerbericht van mij.

Ja, het wil maar niet met de zomer. Het is op dit ogenblik miserig in Haarlem. Mocht je nog niet buiten geweest zijn, op dit ogenblik 16 graden. Maar het voelt aan als 11 en dat heeft ook een beetje met de wind te maken. Het misert, het wordt op een gegeven moment wel droog, maar ook winderig. Het wordt gewoon niet lekker. Dat is het eigenlijk, dat mag ik nog gezegd. Een gevoelswaarde van 11 is gewoon voor de tijd van het jaar veel te koud. Nou, dan brengen we een beetje de zomer door de luidsprekerboxen bij je in de huiskamer. Natuurlijk Black Eyed Peas. Samen met Sergio Mendes.

dat zegt dan zelf. Dan krijg je toch de zin in de zomer. Lekker in je korte broek. T-shirtje aan. Tot 's avonds laat buiten zitten. Het is er nog niet bij, hoor, mensen. Gevoelswaarde 11 graden in Haarlem. Dus mocht je naar buiten gaan, een warme jas toch wel, hoor. Black Eyed Peas en Sergio Mendes. Maskenada. Ik krijg van mij zo de verkeersinformatie. Mocht je de auto nog instappen.

0: Ja, het is vrijdag en dat is een van de rustigste dagen op de weg. Want heel veel mensen werken of thuis, of werken niet op vrijdag, of hebben vrij. Dat kan allemaal. Maar ik heb toch een paar problemen, dus let even op. A7 Horen richting Zaanstad. Bij de afrit Averhoorn-Purmerend 6 minuten met 7 kilometer. De A9 is bij knooppunt Kooimeer uit Geest dicht, dat weet je. Dat is al een langere tijd. En daardoor zijn er wel wat problemen op de B-wegen. De N203 Alkmaar-Amsterdam. Alkmaar de aansluiting met de A9. Daar heb je hem 15 minuten met 5 kilometer. De N244 Alkmaar-Edam bij Alkmaar-Westgrafdijk. 5 minuten met 3 kilometer. En natuurlijk de N246 Westgrafdijk-Beverwijk. Dat gaat nog door. Marken binnen de aansluiting met de 514. 3 minuten met 3 kilometer. Sterkt allemaal.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Hij komt uit Engeland, maar woont in Haarlem. Will Knox. Out of time. 12:08.

Lil Nox. Hij is onder andere bekend aan het samenwerken met Duncan Lawrence en Doton. Maar misschien hoor je dat wel een beetje terug in zijn muziek. Out of Time. Een Britse zanger die in Haarlem woont. En vandaar muziek uit je buurt. Maybe I can save it. How to shortcut, show me how to take it. Always find a way to waste it. For what you love, you never seem to make it. Ja, en dat zal je maar gebeuren. Dat je leraar gewoon langskomt om te vertellen dat je geslaagd bent of gezakt. Ja, waar de meeste eindexamenkandidaten nagelbijtend naast de telefoon zitten, en dat gebeurde gisteren natuurlijk allemaal, wachten de leerlingen van het Wim Gertenbach College in Zandvoort op de deurbel. Want ja, hier brengen de docenten de uitslag namelijk persoonlijk langs. En de verslaggever van het Amersfoort ging mee met directeur Raymond Weigertse en Duitse docenten Marga Breij. En ja, ze hebben er natuurlijk best wel zin in, maar de eerste waar ze langs gaan, ja, die is gezakt. Dus dan is de glimlach even weg van je gezicht. En die was gezakt en ook geen her. Ja, dan is het wel heel vervelend. Maar goed, alle anderen worden bezocht, alle leerlingen. En dat is natuurlijk ontzettend leuk. De leerlingen en docenten zijn trots op deze traditie. We zijn een warme school en hebben korte lijnen met de ouders. Dat werpt zijn vruchten af, want er zijn veel mooie cijferlijsten dit jaar. Nou, en natuurlijk zijn mensen en vooral leerlingen in shock als op een gegeven moment zo'n leraar voor de deur staat. Want wat gaat hij zeggen? Maar het is eigenlijk ook een beetje hetzelfde wat je met een telefoongesprek hebt. Nou, een hele leuke actie. Kijk hem even terug op Haarlemsdagblad met een aantal leuke foto's erbij. En dan gaat de deur wel. Ben ik geslaagd of niet? Het is 8:08. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. De ochtendshow. Elke werkdag tussen 7 en 10. Gisteren was dat Benito van Amersfoort. En vandaag ben ik jouw gastheer. Tot 10 uur zijn we bij je. In zijn Block & Crown. Hold Me Closer.

blijf nog lekker bij ons. We zijn er tot 10 uur. En we gaan richting het nieuws van 8 uur. Ik heb nog 1 lekker nummer voor je. Lokaal nieuws, weer, verkeer en nog veel meer. Dat kun je verwachten tijdens de uren van vandaag de dag. De ochtendshow op Haarlem 105. De lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En alles wat daar buiten zit. Want je kunt ons live streamen als je straks in de auto stapt. Je hebt wifi of 5G. Zet hem op Haarlem 105. Rainbow Man. Staat garant voor Rory Graham. Een beer van een kerel en een dijker van de stem. Richting het nieuws.

gaan je even verlaten. Maar we zijn zo terug na het nieuws van 8 uur. Hou me ingetuned op Haarlem 105. En we brengen je lokaal nieuws, weer, verkeer en nog veel meer. Maar vooral onderscheidende muziek.

0: tot zo.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
0: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja, uitlover. Dank. Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
3: The Summer Madness.
2: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live.
3: The Summer Madness.
2: Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
5: De veiligheidsregio hebben we natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
4: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Henrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk, waar bloemen zijn gelegd.
6: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
4: 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen, ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Zaanstad staat bij Purmerend een file van 8 kilometer. Vertraging is ongeveer 10 minuten. En op de N203 Alkmaar Amsterdam voor de aansluiting met de A9 25 minuten vertraging. Op de N244 Alkmaar Edam bij Westgrafdijk ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Een hele goede morgen, Haarlem. 3 over 8 en het misert. Hè, bah.
8: Goedemorgen.
0: Een hele goede morgen. Ed Sheeran. Azizam.

0: De opening van het tweede uur. Ed Sheeran natuurlijk. Azizam, het komt uit het Persisch. Mijn geliefde. En morgen zing ik die met mijn popcore. Prestigious aanstad. Op Sun Pride om 2 uur. In het Zaantheater. Dan brengen we onder andere dit ten gehoor. Moet een beetje reclame maken toch. Een hele goede morgen, Haarlem. Ja, Azizam, het is bijna 6:08 op jouw lokale radio. En we zenden live uit vanuit Studio 1 aan de Zijweg, Zeilweg nummer 10. En dat is midden in het centrum van Haarlem. Fijn dat je luistert. Wat gaan we doen in dit 2 uur? Straks om 8:30 kom je Arthur Meijer tegen. Arthur Meijer is de nieuwslezer van dienst. En die gaat ons vertellen wat hij allemaal in petto heeft. Tenminste, ik ga het vertellen en hij gaat het voordragen, want zo werkt het ongeveer. Hij gaat het hebben over het AZC Tiltenberg. Dat zijn plannen om in Vogelenzang een noodopvanglocatie te maken. En dat stuit, ja, mag ik zeggen, helaas natuurlijk op protesten. Coalitieakkoord, daar gaat hij het ook over hebben. Het coalitieakkoord in Haarlem door de PRO, D66 en de CDA. 15.000 woningen en hogere parkeerkosten. Oh, dat klinkt allemaal niet echt best. Maar hij gaat het erover hebben. Tata en binnenlands bestuur, daar is iets aan de hand. En blijf luisteren, want Arthur vertelt erover. En PVV-statenlid Ronald van Tichelen, die krijgt 200 uur taakstraf. En ook dat vertelt Arthur. Special Olympics, ja, de WK is begonnen. Maar in Haarlem vandaag beginnen de Special Olympics. En dat zijn sporters die 3000 nog wel, met een verstandelijke beperking. En de evenementen zijn verspreid over Haarlem, Haarlemmermeer, Zandvoort en zelfs Assen-Delft. En dat weet je, daar kom ik vandaan. Daar gaat hij het over hebben, dat is pas om 8:30. We gaan even naar het landelijke nieuws kijken, want ook daar zijn weer een aantal interessante verhalen die ik graag met je wil delen. Het Europese asiel- en migratiepact treedt in werking. Ja, het doel is om een aantal migranten dat illegaal de EU binnenkomt omlaag te brengen en meer controle te krijgen over de mensen die voor asiel naar Europa komen. Nou, daar hoort Nederland natuurlijk ook bij. Ja, en de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie corona, die gaan vandaag van start. En er komen een voormalig minister-president en een voormalig minister-president. Hè? Hoe zit dat precies? Ik ga het je uitleggen. Om 10:00 is Dick Schoven aan de beurt. Maar die komt daar in de functie als voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarna werd hij natuurlijk minister-president. En om 14:00 komt oud-premier Rutte aan het woord. Hij wordt op een later moment overigens nog eens gehoord. Ja, dan heb je al een aandeel SpaceX, want die gaat naar de beurs van Elon Musk. Het is de grootste beursgang ooit. We hebben het over 75 miljard dollar ophalen. Ik las gisteren 555 miljoen aandelen van $150. Nou, dat zal een hele grote run-up zijn, want als dat meteen omhoog schiet, kun je ze meteen weer verkopen, toch? En bij de Libema Open in Rosmalen, we hebben het over tennis, in de tweede ronde tussen Daniil Medvedev en Thijs Bogaert. Die moet uitgespeeld worden, want gisteren begon het te regenen bij een stand van 6-3 voor Medvedev en 2-3 voor Thijs. En ja, die wedstrijd is live te zien op nos.nl en de NOS-app. Ja, en dat zal je niet ontgaan zijn. Het wereldkampioenschap voetbal is gisteren begonnen. En vandaag spelen Canada en de Verenigde Staten hun wedstrijden. Canada begint om 9:00 vanavond tegen Bosnië-Herzegovina. En in de nacht van vrijdag op zaterdag, want ja, we hebben natuurlijk met de Amerikaanse tijden te maken. 3:00 vannacht speelt de Verenigde Staten tegen Paraguay. Ik ga niet kijken, kan ik je vertellen. Dat alles. We kijken straks naar het weer. Wat is het weer in Haarlem? Wat doet het weer? We gaan de verkeersinformatie. Er zijn wat rare dingen aan de hand. Meestal is het op de vrijdag heel erg rustig, maar er zijn een paar dingen aan de hand in Noord-Holland die ik met je ga delen. En natuurlijk lekkere muziek.
1: Dit is Haarlem 105.
0: The dark before the dawn. Het is eindelijk weer licht. De nacht is voorbij. Son mieux. 9:08. Op Haarlem 105 vandaag de dag. De ochtendshow.

Het allerlaatste nummer van Sonnieu. Maar je kent ze natuurlijk ook van Multicolor. En ik riep net al. Morgen om 2:00 in het Staantheater staan wij te zingen bij Zaan Pride. En het nummer Multicolor is door een van onze dirigenten hertaald in het Nederlands met zoveel kleuren. Nogmaals, als je geïnteresseerd bent, Zaantheater, morgen om 2:00.

je krijgt van mij het weerbericht. Je bent nog niet buiten geweest. Wat moet ik aan? Nou, in ieder geval een jasje. Want het is miserig. 16 graden, maar het voelt aan als 11 graden. Dat heeft alles te maken met de stevige wind. Het wordt maximaal 19 graden. Op dit ogenblik misert het nog in Haarlem. Daarna wordt het wel wat droog, maar gaat het wel weer wat waaien. De zomer is nog ver te zoeken. Maar hij komt eraan, hoor. I'm good. Jelly Roll.

0: Ja, misschien nog niet echt de zomer, je bol. Maar je wordt hier wel vrolijk van dit nummer. Jelly Roll. Oh, what a beautiful day and I'm good. En ik hoop dat jij ook goed bent. 16 over 8. Ja, minder goed is het als je natuurlijk in een file staat. Ik ga je de verkeersinformatie in Noord-Holland geven. We hebben er een paar. De A7 Hoorn-Zaanstad bij afrit Averhoorn, Purmerend Noord. Daar sta je 8 minuten vast met 8 kilometer. En dat is minder prettig natuurlijk. Dan heb ik er nog een aantal op de B-wegen. En dat heeft alles met die A9 te maken. De N203, die valt net weg, zie ik. Dat is goed. De N242 Middenmeer Alkmaar bij de omvalknooppunt Kooimeer. 7 minuten met 2 kilometer. De N244 Alkmaar Westgrafdijk. 10 minuten met 3 kilometer. En Westgrafdijk-Beverwijk heb ik er 2. De aansluiting met de N244 Markenbinnen. 3 minuten met 2 kilometer. En Markenbinnen de aansluiting met de N514. Je gaat van de ene aansluiting naar de andere aansluiting. 4 minuten met 2 kilometer. Allemaal sterkte. Ja.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Ik heb James Morrison voor je.
1: Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Slave to the music.

zijn we dat niet allemaal een beetje. Slave to music, graag hoor. Zonder muziek? Nee, dat gaat niet. We draaien onderscheidende muziek hier bij Haarlem 105. Die je op andere radiostations niet hoort. Slave to music. Ja, maar we slaan het Haarlem altijd even open. En daar komt een goed bericht. Huisartsen tekort. Nou, dat is in de Boerenhavenwijk voorlopig gelukkig niet meer aan de orde.

Dat heeft alles te maken met de komst van het gloednieuwe gezondheidscentrum Zorgverleners onder een dak. Het zogenaamde ZOED, Zorgverleners onder een dak, leuk gevonden. Ja, de Boerenhavenwijk bij Hof van Jacob aan het Zuster Rebbelpad. Wat een leuke naam allemaal. Ja, dat is allemaal nieuwbouw natuurlijk. Door de nieuwe praktijk is er een plek voor 3500 nieuwe patiënten in de wijk, waar bewoners weer naar elkaar om moeten kijken. Ja, het is een prachtig verhaal. Er staan ook aantal hele mooie foto's bij. Ja, in de wijk komen de meest sprangende maatschappelijke ontwikkelingen samen. Veel nieuwe jonge gezinnen in de nieuwbouwwoningen, maar ook ouderen die langer thuis wonen en toch de zorg dichtbij nodig hebben. En dan is zo'n gezondheidscentrum natuurlijk hard nodig wat dat betreft. Ja, en er is van alles, ook een apotheek komt er. Dus wat dat betreft ook prachtig. Op zaterdag 13 juni, dat is morgen, is er een open dag bij het ZOED, Boerenhavenwijk aan het Zuster Rebbelpad. Van 11 tot 3 zijn de deuren geopend. Dus ik zou zeggen, als je een kijkje wil gaan nemen, nodig ik je van harte uit.

Saint. Ooit van gehoord. Staat voor Lucy Hopkins. Singer-songwriter uit Manchester. Sweet Tooth. Zoete tanden. 6 voor 8:30.

we kijken even het Haams Dagblad. Want met een zogenoemd constituerend beraad en een luchtig fotomomentje werd in het Haams Dagblad het nieuwe college van BMW van Zandvoort donderdag voorgesteld. Ja, de avond ervoor werden de drie wethouders benoemd. Opvallend overigens, die kregen geen unanieme steun in de gemeenteraad. Ja, de nieuwe wethoudersploeg bestaat uit drie personen. Lars Carré van de VVD was de afgelopen 4 jaar ook al wethouder. Helemaal nieuw is deze rol voor de oud financieel directeur bij het circuit van Zandvoort, Edwin Sibbel van OPZ. En ook nieuw is Danielle Wiegmans van Jong Zandvoort. Zij was tot voor kort politiek adviseur van de voormalige BBB-minister Mona Keijzer. Van 2010 tot 2018 was ze onder haar meisjesnaam De Winter gemeenteraadslid voor de PVV in Den Haag. Na de anonieme stemming in de gemeenteraad werd duidelijk dat Wiegmans op slechts 11 van de 17 stemmen kon rekenen. 2 stembiljetten bleken ongeldig te zijn ingevuld. Maar 4 raadsleden vulden andere namen in voor het wethouderschap. 4 keer werd de naam van Bram Berg op het stembriefje genoteerd. De huidige fractievoorzitter van Jong Zandvoort. En 2 stemmen gingen naar OPZ-fractievoorzitter Patrick Berg. Ja. Edwin Sibbel bleef daardoor steken op 13 stemmen. De naam van Lars Carré werd wel op alle 15 ingevulde stembriefjes aangekruist. Nou ja, dat zet het verhaal wel een beetje neer, hè? Zo werkt dat. Ja, wie doet wat? Edwin Sibbel gaat financiën, sport, zorg en welzijn doen. Danielle Wiegmans wonen, ruimtelijke ordening, mobiliteit en parkeren. En Lars Carré doet economie, toerisme en jeugd en cultuur in Zandvoort.

0: Ook weer zo'n voorbeeld. Onbescheidende muziek. Tiger Lewis. Mrs. Kisses. Hij zit al klaar. Arthur Meijer. Voor het Haarlem 105 nieuws vanuit zijn zolderkamer. Brengt hij het lokale nieuws. Maar eerst even dit. Morgen is het festivaltijd.
1: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja, uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
2: The Summer Madness.
1: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. Op Haarlem 105.
3: Haarlem 105. Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
0: Goedemorgen Arthur.
4: De plannen om van de Tilteberg in Vogelzang een noodopvanglocatie te maken stuiten op protest. Veel mensen begrijpen niet waarom voor deze locatie wordt gekozen. Eerder is hij al afgewezen vanwege de ligging bij Natura 2000 gebied, slechte bereikbaarheid en beperkte voorzieningen. Daarnaast grenst hij aan Noordwijk, waar de coalitie juist alles op alles zet om geen opvang in hun gemeente te plaatsen. Afgelopen woensdag vond een kleine demonstratie plaats. Deze verliep rustig. Wethouder Rob Scholten van Bloemendaal benadrukte gisteren in Haarlem Vandaag dat de beslissing niet aan de gemeente is, maar aan het COA en de Tilteberg. Wel wil hij in gesprek gaan met de bewoners van naastgelegen gemeentes. En dit interview is op onze website haarlem105.nl terug te luisteren. 15.000 woningen, hogere parkeerkosten en een tegelteam dat binnen 5 dagen losse straattegels moet repareren. Dat zijn slechts een paar punten uit het gisteren gepresenteerde coalitieakkoord tussen Pro, D66 en CDA. Ook wordt een mogelijke tram tussen Noord en Schalkwijk besproken en is er aandacht voor verduurzaming en het inperken van discriminatie. Bij de presentatie waren ook een paar leden van de oppositie aanwezig. Die hadden kritiek op de invulling van een paar punten. Volgende week donderdag is de raadsvergadering. Dan zal de hele gemeenteraad zich erover buigen. Beverwijkse wethouder Suzanne Klaassen voerde vorige week het woord in een door Tata Steel betaald artikel in het blad Binnenlands Bestuur. Haarlems Dagblad vraagt zich af of ze zich hiermee niet neerzet als woordvoerder voor Tata en daarmee haar integriteit als wethouder op het spel zet. De wethouder zelf ziet het als passend binnen haar rol. Ook stelt ze dat het voor de Eimond gemeente een kans is om uit te leggen hoe belangrijk verduurzaming is. De reeds artikel is door Tata Steel aangekocht voor €1600 per maand en het staalbedrijf heeft de wethouder zelf benaderd. Overigens is de wethouder niet door Tata betaald, wel wist ze dat het artikel door het bedrijf was gekocht. Nadat gisteren het grootste WK voetbal is begonnen in Amerika, beginnen vandaag in Haarlem de Special Olympics. Gisteren kwam de Flame of Hope Haarlem binnen en vanavond zal hiermee het vuur worden ontstoken tijdens de openingsceremonie op de ijsbaan. Tot en met zondag doen ruim 3000 sporters met verstandelijke beperking mee aan 27 sporten. De evenementen vinden verspreid over Haarlem, Haarlemmermeer, Zandvoort en Assen-Delft plaats.
5: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand in een sportschool bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 zwaar gewond. De brand sloeg over naar de flat en 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest, waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Vrouwen krijgen daardoor soms onnodig chemo. Het weer, veel bewolking en buien, soms ook zon, bij 16 tot 19 graden.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files in Noord-Holland. Onder andere op de A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend 5 minuten oponthoud. Op de N242 Middenmeer-Alkmaar bij knooppunt Kooimeer 10 minuten vertraging. En op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk voor de aansluiting met de N514 ook bijna 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
7: Dit is Vandaag de Dag.
8: Vandaag de Dag.
7: Met Rob Jonker.
0: Dank je, Arthur Meijer. We komen jou straks weer tegen om 9:30. Elk uur rond de klok van 9:30.

Paulette Adams. En die op je radio. Met een prachtige nummer, Window of Hope. Ze schreef het ooit, naar aanleiding van een verhaal van een jong meisje van 8 jaar die aan kanker leed. En vanuit haar ziekenhuisraam naar buiten keek. Window of Hope. Ja, dan krijgt zo'n nummer ineens een hele andere impact. Hè? Zeven over 8:30 op jouw radio. Je luistert naar vandaag de dag, de ochtendshow. Haarlem 105, de lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Window of Hope. Ja, we kijken even in het Haams Dagblad. Steun in Noord-Holland voor een asielzoekerscentrum. Jazeker. En dat is alleen maar prachtig. In Zandpoort-Zuid namelijk. Het gebouw komt op een niet meer in gebruik zijnd veld op het sportpark de Ark Elta. Misschien ken je het wel. Het centrum zal voor de duur van zo'n 10 jaar opvang bieden aan maximaal 200 asielzoekers. Omdat het hier gaat om een zogenaamd beschermd landschap, moet het provinciebestuur een ontheffing verlenen aan de betrokken gemeente Velzen om daar te bouwen. Op jaar 21 na kwam daarvoor van alle statenfracties steun. Tegenstanders voor de asielopvang, het zal je niet verbazen, PVV en Forum voor Democratie deden donderdagavond niet mee aan de vergadering en daardoor stemden ze ook niet mee. Was niet nodig, want de meerderheid was daar. Aan het plan is namelijk 3 jaar ruim gewerkt, waarbij meerdere locaties in beeld waren. Het oude sportveld werd gezien als de beste optie. Dat is beschermd landschap en dat is, vinden sommige partijen jammer, maar het maatschappelijk belang verdient hier voorrang, vinden ze. Na 4,5 jaar zal een evaluatie plaatsvinden of zo'n opvanglocatie nog nodig is. Ja, dat is prachtig. Het centrum is klaar rond 2028-2029. Dat de opvangcapaciteit straks met 100 omlaag gaat in vergelijking met de cruiseschepen. Ja, dat komt volgens haar volgens Esther Rommel, dat is de gedeputeerde. Dat komt volgens haar omdat Velzen al veel deed aan de asielopvang. Dat is afgesproken met de opvangorganisatie COA. Zandpoort Zuid krijgt een asielzoekerscentrum.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Alicia Cara. Samen met Norah Jones. I'm in trouble. Ooh.

beide dames zingen over trouble. I'm in trouble. Alicia Cara. Met natuurlijk Norah Jones, maar die had je herkend, denk ik.

0: trouble, trouble, trouble. Ja, het heeft wat voeten in de aarde gehad. We kijken even over de Haarlemse grens heen naar het bouwplan voor de renovatie en uitbreiding van de stad Schouwburg-Velzen. Maar die is eindelijk klaar en dinsdagavond, zet het in je agenda als je belanghebbende bent, 23 juni wordt het gepresenteerd aan de omwonenden. Dat is ook het moment dat de procedure voor de gemeentelijke bouwvergunningen begint. Bij de ontwerpronde is al inspraak geweest en zijn ontwerpen aangepast. Dat het daarna nog zo lang heeft geduurd is het gevolg van het uitstellen van de bouw. De provincie Noord-Holland moet namelijk een natuurvergunning verlenen, maar vanwege de landelijke stikstofproblemen neemt de provincie die aanvraag van Velzen maar niet in behandeling. Ieder uitstel betekent dat de bouwkosten door de gestegen prijzen met €50.000 per maand oplopen. Dat is niet niks. Om binnen budget te blijven is het bouwplan aangepast, maar dat leverde weer vele discussies op met de Welstandscommissie. Eind januari meldde het college nog dat de proces bijna was afgerond, maar dat is dus vele maanden later geworden. Zoals ik zei, dinsdag 23 juni praat de gemeente de omwonenden en belangstellenden bij tijdens een informatiebijeenkomst in het stadhuis bij de gemeente Velzen in Emuiden. Dus de presentatie start om 19:30 en die duurt tot 21:00. Ja, de stad Schouwburg Velzen sloot aan de Groeneweg al op 1 augustus 2024, misschien weet je dat nog wel, en ging met een aangepast programma verder aan de Dokweg in het Haventheater. Pas een jaar later begon de sloop van de aanbouw en werd het terrein ernaast bouwrijp gemaakt. Ja, de bestaande Schouwburg wordt gerenoveerd en op het braakliggende terrein moet de nieuwbouw komen met de entree, het restaurant, een filmzaal, een vlakvloer theaterzaal en 3 dansstudio's.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Nou, het gaat wat worden daar. Hou het in de gaten. Stad Schouwburg-Velzen. Bijna 9:15. Baker Matt op je radio. Bakermat Lodewijk fluttert met Nick Hansen. En het gaat over haar.

Brakermat. Lodewijk Flutters. Hij komt regelmatig langs. Digitaal dan wel, hè. Op jouw lokale zender Haarlem 105. Lokale zender van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Samen met Nick Hansen zingen ze over Higher. Je krijgt van mij zo het weerbericht in Haarlem. Ja, wat gaat dat worden? Het is op dit ogenblik al 16 graden, maar ja, een beetje warmer wordt het niet. Zo maximaal 19 graden, maar het voelt aan als 12. En dat heeft gewoon te maken met de wat hardere koude wind. Het is nog geen echt zomer, mensen. Het is wel droog geworden in Haarlem, als ik naar mijn rechterzijde kijk. Maar die wind begint zo'n beetje op te steken vanaf 10 uur. En blijft dan, het blijft winderig in Haarlem, dus sterkte, doe een warme jas aan. Dan maar een lekker muziekje, toch? Misschien stap je net je auto in. En dan is het altijd lekker wegrijden met ABBA. Anna Frida, Björn, Benny en Agnetha. Ben je al naar die prachtige Avatar Musical in Londen geweest? Ik wel, dat was mooi.

0: een prachtig optreden. ABBA Voyage. Er werd een speciale schouwburg voor ze gemaakt. En ik ben er geweest. Het is echt fantastisch. Ze staan er als avatars of de avatars. Ze zijn er niet echt, maar het lijkt echt alsof ze optreden. Kan je aanraden. ABBA Voyage. En hoor je deze ook. Dancing Queen. En dat blijft toch lekkere muziek, hè? Ja, we gaan toch even naar de verkeersinformatie. Ondanks de vrijdag, waar het in het heel rustig is, hebben we toch wat problemen. De A7 Hoorn-Zaanstad, daar heb ik er twee voor je. De afrit Averhoorn-Purmerend-Noord, 6 minuten met 4 kilometer. En de afrit Averhoorn-Purmerend, 3 minuten met 4 kilometer. De A7 heeft dus wel wat probleempjes. En dat geeft ook problemen op de B-wegen en de aansluitingen. De N242 Middenmeer-Alkmaar bij de ring Alkmaar-knooppunt Kooimeer, 9 minuten met 3 kilometer. Dan hebben we de N244 Alkmaar-Edam bij Alkmaar-Westgrafdijk, 10 minuten met 3 kilometer. En dan de N246 Westgrafdijk. Het gaat dus elke keer een stukje verder, dus je blijft in de file zitten. De aansluiting met die valt weg. Daar had ik dus net even de aansluiting. 244 Alkmaar-Westgrafdijk, 8 minuten 3 kilometer. En dan hebben we de N246 Westgrafdijk-Beverwijk. De aansluiting met de 244 Markebinnen, 7 minuten met 3 kilometer. En Markebinnen de aansluiting met de 514, 6 minuten met 3 kilometer. Kortom, als je daar rijdt, ga je van de ene in de andere file sterker.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Ruben Annenk.

0: muziek uit je buurt. Ruben Annink. Oftewel, Ruben Molhuizen is zijn eigen naam. Singer-songwriter. Geboren in Overveen. En hij bezingt The Friendzone.
1: Met al die andere mannen kan je lachen, het is echt zo.
0: Ik heb nog één nummer voor je. Voordat we richting het nieuws van 9 uur gaan.

0: Ja, zo zijn we al aan het eind gekomen van een tweede uur van de achterdag. We zijn er elke werkdag, zeker tussen 7 en 10 uur, jouw ochtendshow. En op zaterdag en zondag tussen 7 en 9 voor de vroege vogels. Jazeker, Ron Anbeek op de zaterdag en de zondag is voor Bob Evers. En zo maken we 7 dagen vol. En zo werkt het. Blijf lekker ingetuned op Harlem 105. We zijn er zo na het nieuws van 9 uur weer.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest, waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
5: We gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijk slachtoffers onder het puin.
4: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
6: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
4: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
0: Goedemorgen, het derde uur vandaag de dag op Haarlem 105. Earth, Wind & Fire. Can't Let Go. Ik hou je nog even.

0: De opening van het derde uur. Met niemand minder dan Hurt, Wind and Fire, EWF. En dat blijft lekkere muziek. Wat hebben ze mooie hits gemaakt. Boogie Wonderland, Fantasy. September. En deze mag er ook zijn. Can't Let Go. En neem dat maar even letterlijk. Blijf nog lekker een uur bij ons. Straks om 10 uur. Jan Gaals. Met Haarlem Werkt van 10 tot 12. Ook daar mag je lekker op ingetuned blijven. 9:05 op jouw radio. Ja, goedemorgen. Live vanaf de Zijweg, Zeilweg nummer 10. En dat is midden in het centrum van Haarlem. Daar vind je Haarlem 105, de Studio 1 en Studio 2. En je bent nu rechtstreeks. Je kunt ook kijken, je kunt kijken als je dat wil. Maar je mag ook gewoon luisteren. Zo werkt dat. De radio is eigenlijk gewoon luisteren. Wat gaan we doen in het laatste uur? Straks om 9:30 kom je Arthur Meijer tegen, de nieuwslezer van dienst. En waar gaat Arthur het over hebben? Hij gaat het over het AZC Tiltenberg hebben. Een opvanglocatie. En daar was weer van alles over te doen. Coalitieakkoord in Haarlem is bereikt, ook daar vertelt hij over. En er is iets met Tata en Binnenlands Bestuur. Hij gaat er nader over informeren. Van Tichelen krijgt een straakstraf, dat is een statenlid van de PVV. En er is een Special Olympics hier in Haarlem dit weekend. Niet alleen in Haarlem, ook in omliggende gemeenten. En ook daar vertelt Arthur Meijer je van alles. Straks is dat pas om 9:30 en dat is ongeveer nog zo'n 24 minuten. Het Haarlemsdagblad heb ik ook opengeslagen. Er zitten een aantal leuke wetenswaardigheden in die ik graag met je wil delen. Onder andere ook een opvangcentrum in Zandpoort-Zuid. Het gaat eraan komen. Duurt wel tot 2028, maar het komt er wel. En wat dacht je van het Spaanwoude Parkhotel? Jazeker, dat is waar ik golf bij. Golf Spaanwoude is een prachtig hotel gekomen. En we gaan je er even over vertellen wat je daar kunt verwachten. En ja, gisteren kwamen alle uitslagen van de scholen. Maar het zal je maar gebeuren dat gewoon de leraar bij je langskomen in plaats van opbellen. Het gebeurde, ja zeker. Het gebeurde waarin? In Zandvoort natuurlijk. En een nieuw gezondheidscentrum in de Boerenhavenwijk. En dat is nodig. Ook dat is prettig. En geen unanieme beslissingen, geen unanieme steun voor de nieuwe ploegwethouders in de badplaats Zandvoort. Dat zijn de onderwerpen waar we het over gaan hebben. En we kijken nu even naar het landelijke internationale nieuws. Ja, het Europese asielmigratiepact treedt in werking. Het doel is om het aantal migranten dat illegaal de EU binnenkomt omlaag te brengen en meer controle te krijgen over de mensen die voor asiel naar Europa komen. Dus dat geldt dus ook voor Nederland, ondanks dat het daar ons niet gelukt is om al die wetten door te duwen, gaat dit Europese asiel- en migratiepact in werking treden. We blijven even in de politiek. De parlementaire enquêtecommissie. Even overnieuw. Corona, die gaat vandaag verder. En dat doet hij met twee voormalige minister-presidenten. Hè? Ja, ik ga het je vertellen. Om 10:00 is Dick Schoof aan de beurt. Maar hij wordt daar geïnterviewd als voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Later werd hij minister-president. Om 14:00 komt oud-minister-premier-president Rutte aan het woord. Hij wordt op een later moment nog eens gehoord. Dus twee enquêtes en hier kun je volgen. SpaceX van Elon Musk. Hij gaat naar de beurs in New York en het wordt de grootste beursgang ooit genoemd. Musk wil 75 miljard ophalen. En dat doet hij via het uitbrengen van 555 miljoen aandelen van $135. Dan kom je op 75 miljard volgens mij. Ja. We gaan even naar tennis. Het Libema Open in Rosmalen wordt de tweede ronde tussen Daniil Medvedev en Thijs Bogaert. Die wordt uitgespeeld, want gisteren was het regen en moesten ze stoppen. Medvedev had de eerste set met 6-3 gewonnen en Thijs Bogaert stond voor met 2-3. Die wedstrijd is live op de NOS NL en de NOS app te zien. Ja, het zal je niet ontgaan zijn. Het wereldkampioenschap voetbal is begonnen. En vandaag staan Canada en Verenigde Staten, de gastlanden, die een wedstrijd moeten spelen. Canada begint om 9:00 vanavond tegen Bosnië-Herzegovina. Als je er echt zin in hebt, vannacht om 3:00. Dus de vrijdag op zaterdag speelt de Verenigde Staten tegen Paraguay. En het is allemaal te vinden op NPO 1. Ja, dat was het. We kijken straks even naar het weer. We hebben natuurlijk verkeersinformatie, omdat er wat rare dingen aan de hand zijn op wat B-wegen. N44, de 242 en de 246 en de A7. Maar daar kom ik straks op terug.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Ja, mocht je in de auto zitten en je zit op één van die wegen en je zit een beetje in de file, dan draai ik een mooi nummer voor je. Je zou het niet zeggen, maar het is Anouk. Een prachtig nummer. One day at a time. Neem het per dag. 9:10.

een samenwerking met het Tsjechische Symfonieorkest. Het album Dina en Jim. Daar vind je dit nummer op. 2023. En Anouk is van alle markten thuis. Het kan een rockbit zijn, maar dit is gewoon een heel mooi nummer. 14 over 9.

0: Je krijgt van mij het weerbericht in Haarlem, mocht je nog niet buiten geweest zijn. Op dit ogenblik 17 graden, maar het voelt aan als 12. En ik kan je vertellen, ik vind het hier ook een beetje fris in de studio. Maar dat heeft te maken dat we hier een airco hebben, dat is vanwege de alle apparatuur. Dus dat is, maar de zomer wil er nog niet echt komen. Het blijft bewolkt, het waait ook een beetje stevig. Kortom, het is nou niet een dag dat je zegt van ik doe mijn korte broek aan en ik ga eens lekker op een terrasje in Haarlem zitten. Maar hopelijk gaat dat eraan komen.
1: You know we finally here, right?
2: Well,
1: it's Friday then.

0: vrijdag 12 juni. Written. Bezingt het. The Friday. Richting het weekend. Ga jij nog iets leuks doen van het weekend? Ja, je gaat waarschijnlijk naar de Meerplasfestival. Ook daar is Haarlem 105 vanaf 12 uur aanwezig. Elk jaar het Meerplasfestival. Ik hoop dat het morgen een beetje beter weer is. Maar hou er rekening mee met wat je aantrekt en meeneemt. Het is niet alleen de groep Return, maar ook Mufasa en Hype Man die meededen aan dit nummer.
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what?
0: Leuk is dat, hè? Huishoudentekort, je hoort het wel eens, maar niet in de Boerenhavenwijk. Voorlopig gelukkig niet meer aan de orde met de komst van het gloednieuwe gezondheidscentrum Zorgverleners onder een dak. Het zogenaamde ZOED, Zorgverleners onder een dak. Leuk gevonden. Dat is in de Boerenhavenwijk bij Hof van Jacob aan het Zuster Rebbelpad. Leuker van die namen met die nieuwbouwwijken. Door de nieuwe praktijk is er plek voor 3500 nieuwe patiënten in de wijk waar bewoners weer naar elkaar om moeten kijken. Zo werkt het. Ja, in de afgelopen jaren zijn daar bijvoorbeeld een woonzorgcentrum gebouwd, zorgwoningen en kinderopvang. En nu dus de ZOED Boerenhavenwijk, waarin behalve de huisartsenpraktijk ook een apotheek, fysiotherapie en een thuis zorg is gevestigd. Nou, er zitten een paar leuke foto's bij. Dus wat dat betreft, ja, het ziet er gewoon hartstikke goed uit. En ze hebben ook een open dag. Morgen, 13 juni, is er een open dag bij ZOED Boerhavenwijk aan het Zuster Rebbelpad nummer 1. Vanaf 11 uur tot 3 uur ben je daar van harte welkom.
2: Voor Haarlem, Heemstede

0: Train heten ze. En ze hebben het over The Weeknd. Wat ga jij in het weekend doen? Ik zei het al. Misschien wel naar het Veerplas Festival. Als je iets anders gaat doen en je wilt dat met ons delen, dat kan, hè. We zijn bereikbaar in Studio 1 via WhatsApp. 06-105-105-38. En dan komt jouw berichtje hier binnen. Dat mag natuurlijk ook een verzoekplaatje zijn. Of iets anders wat je wilt delen. Kan allemaal. We gaan even naar de verkeersinformatie. Niks over het weekend zeggen. Verkeersinformatie, ja zeker. Het is wat druk en dat heeft alles te maken, maar dat vertel ik je zo, over de A9 waar wat die dicht is. De A7, afrit Averhoorn-Purmerend, daar is langzaam rijdend en stilstaand verkeer over 10 minuten en 9 kilometer. Dus dat is wel best aardig. Die A9, daar is knooppunt Kooimeer uit Geest, is helemaal dicht vanwege werkzaamheden. En dat heeft dan meteen een effect op andere plekken, maar dat ga ik je zo vertellen. De A10 hebben we ook een probleem, 13 minuten. Dus sta je vast tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam uit Zuid. Daar is een ongeluk gebeurd. Dat is over 4 kilometer in totaal. Ja, en waar gaat het dan mis? Nou, vooral op die allemaal B-wegen. De N203 Alkmaar Amsterdam, dat is de aansluiting met die A9. Je moet dus omrijden. 25 minuten en 7 kilometer. En bij de N246 Westgrafdijk, met de aansluiting met de 244, 7 minuten met 3 kilometer. Sterkt allemaal.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Dan maar een toepasselijk nummer.

0: Terug in de tijd. Ken je ze nog? Mooie pubquizvraag. Wie zingt dit? Ja, het nummer heet Traffic Jam. Dat komt uit 1974. Weet ik het al? Ze zongen ook Girls, Girls, Girls. Sailor. Zo zagen ze er ook uit.
1: Dit is Haarlem 105.
0: We gaan richting het Haarlem 105 nieuws. Met Dennis Edwards en zie je daar, Garrett. Je hoeft niet verder te kijken. En ook niet verder te luisteren. Dan alleen op Haarlem 105. Je kunt radio kijken, maar ook radio luisteren. Kijk even op haarlem105.nl, onze website. Dan kun je klikken op radio. En dan ben je zo in Studio 1.

0: Don't Look Any Further. Blijf lekker luisteren naar Haarlem 105. Het is bijna 9:30. Elk uur rond de klok van 9:30. Hier is het Haarlem 105 nieuws met Arthur Meijer.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
0: Goedemorgen Arthur.
2: De plannen om van de Tiltenberg in Vogelzang een noodopvanglocatie te maken stuiten op protest. Veel mensen begrijpen niet waarom voor deze locatie wordt gekozen. Eerder is hij al afgewezen vanwege de ligging bij Natura 2000 gebied, slechte bereikbaarheid en beperkte voorzieningen. Daarnaast grenst hij aan Noordwijk, waar de coalitie juist alles op alles zet om geen opvang in hun gemeente te plaatsen. Afgelopen woensdag vond een kleine demonstratie plaats. Deze verliep rustig. Wethouder Rob Scholten van Bloemendaal benadrukte gisteren in Haarlem Vandaag dat de beslissing niet aan de gemeente is, maar aan het COA en de Tiltenberg. Wel wil hij in gesprek gaan met de bewoners van naastgelegen gemeentes. En dit interview is op onze website haarlem105.nl terug te luisteren. PVV-statenlid Ronald van Tichelen krijgt 200 uur taakstraf voor het aanrijden van een demonstrant. Tijdens een demonstratie van Extinction Rebellion voor het provinciehuis vorig jaar reed de politicus een vrouw aan. Zelf heeft hij altijd gezegd haar niet gezien te hebben. De rechtbank gaat er niet in mee en heeft 200 uur taakstraf opgelegd. 20 uur meer dan het OM had geëist. Ook mag hij een half jaar niet rijden en moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van 2000 euro betalen. 15.000 woningen, hogere parkeerkosten en een tegelteam dat binnen 5 dagen losse straattegels moet repareren. Dat zijn slechts een paar punten uit het gisteren gepresenteerde coalitieakkoord tussen Pro, D66 en CDA. Ook wordt een mogelijke tram tussen Noord en Schalkwijk besproken en is er aandacht voor verduurzaming en het inperken van discriminatie. Bij de presentatie waren ook een paar leden van de oppositie aanwezig. Die hadden kritiek op de invulling van een paar punten. Volgende week donderdag is de raadsvergadering. Dan zal de hele gemeenteraad zich erover buigen. Nadat gisteren het grootste WK voetbal is begonnen in Amerika, beginnen vandaag in Haarlem de Special Olympics. Gisteren kwam de Flame of Hope Haarlem binnen en vanavond zal hiermee het vuur worden ontstoken tijdens de openingsceremonie op de ijsbaan. Tot en met zondag doen ruim 3000 sporters met verstandelijke beperking mee aan 27 sporten. De evenementen vinden verspreid over Haarlem, Haarlemmermeer, Zandvoort en Assendelft plaats.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De ongeveer 400 bewoners van een flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In een bijgebouw was vannacht een explosie waarna brand uitbrak die oversloeg naar de flat. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Hij zit al een levenslange celstraf uit. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het Groningse aardbevingsgebied bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Het weer, veel bewolking en buien, soms ook zon, bij 16 tot 19 graden.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Horen-Zaanstad staat bij Purmerend een file van 8 kilometer. Vertraging is 10 minuten. Zo'n ongeluk gebeurt op de A10 bij Amsterdam-Oud-Zuid. Er zijn 2 rijstroken dicht. Dat kost je vanaf Amsterdam over Amstel een kwartier. En op de N203 Alkmaar-Amsterdam voor de aansluiting met de A9 ook een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
5: Dit is Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
5: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel Arthur. Je bent straks weer terug om 10:30. Tijdens Haarlem werkt met Jan Gauws. Elk uur rond de klok van 9:30. En dit is een mooi nummer. Emotioneel. David Bowie.

0: David Bowie. Dat prachtige nummer Heroes. Ja, als we het toch over helden hebben. De eindexamenkandidaten kregen gisteren allemaal een uitslag. En normaal zit je nagelbijtend naast die telefoon. Wanneer gaat die telefoon en ben ik geslaagd of niet? Dat doen ze anders bij het Wim Gertenbach College in Zandvoort. Daar wachten namelijk de leerlingen op de deurbel. De deurbel? Ja. Hier brengen namelijk docenten de uitslag namelijk persoonlijk langs. Oei. En de verslaggever van Hamersdorp ging ook mee met de nieuwe directeur Raymond Weigertse en de Duitse docenten Marga Brandt. En de sfeer zat er wat dat betreft goed in. Ja, van tevoren is er door de docenten een plan uitgestippeld wie naar welke leerlingen gaat. En Brij en Weigertse nemen hun lijstje door en gaan op pad. Ja, de trotse lach van de directeur verdwijnt als we aankomen bij het eerste adres. Want diegene is, die leerling is gezakt. En zonder herkansing. En dat is natuurlijk altijd wat minder leuk. Maar gelukkig zijn er heel veel wel geslaagd. En ja, komen ze gewoon aan de deur. Daar schrik je natuurlijk best wel van. Maar het blijft natuurlijk wel heel spannend wat dat betreft. Ja, en ondertussen worden de ouders van de laatste leerlingen gebeld met de boodschap dat we eraan komen. En dat is iets later dan verwacht. Want de spanning blijft natuurlijk toch een beetje. En het is een aparte manier om mensen, en in dit geval scholieren, duidelijk te maken dat ze geslaagd zijn. Kijk even naar het Haarlemmer, want er staan een paar leuke foto's bij.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Soms is nummer 1 niet genoeg. En dan ben je nummer 2. Maar je zal nooit nummer 1 worden. Joe Jackson, 8 over half 10.

draai hem helaas niet te vaak, maar Joe Jackson. En als je tweede keus bent, moet je nooit de eerste keus. Dat is een beetje een cynische opmerking, maar dat is de achtergrond van dit nummer. Be My Number 2, 12 over 10:30.

luister naar Vandaag de Dag. De ochtendshow. Elke werkdag tussen 7 en 10. En morgen zijn ze voor de vroege vogels er ook. Ron Anbeek om 7 uur tot 9 uur. En Bob Evers is er zondag. Tussen 7 en 9. En dan beginnen we gewoon weer met de maandag. Prima, number two. Spaanwoude Parkhotel. Het is luxe en rust met uitzicht op het groen. Er wordt nog heel erg gewerkt met 60 mensen hard aan de afwerking. Maar de eerste 31 kamers van het Spaanwoude Parkhotel zijn al in gebruik. Wij openen gefaseerd. Dat weten de gasten ook. Het geeft ons het voordeel dat we meteen alle kinderziektes eruit kunnen halen. Zo zegt directeur Hans de Wijs, die werd geïnterviewd door het Haamsabad. Hij staat glunderend in de hal van het hotel dat pal naast de golfbank in een golfbaan in het recreatiegebied Spaanwoude schopend. En ik ken het, want ik sta er elke zaterdag en zondag loop ik daar een mooie golfronde. Dit moest als eerste klaar zijn, zodat we de vleugel van de 38 luxe kamers als eerste in gebruik kunnen nemen. Daarna komen er nog 100 kamers bij. Dat betekent dus een hotel van 138 kamers. En dat is niet alleen voor golfers. Er zullen ook veel mensen zijn die, ja, bijvoorbeeld er was nu al een softballteam uit Italië, die Amsterdam gaat bezoeken, de Keukenhof of wat dan ook. Dus dat is wel mooi. Er is een sauna, gaat er komen. En er zijn bijvoorbeeld ook twee hele mooie hoekenappartementen. Die zijn het meest luxe. De ene wordt een wellnesskamer met een eigen sauna en een groot bad. Wauw. En de andere kamer die heeft een dubbele slaapkamer en op het ruime balkon een kunstgrasveldje waar je kunt oefenen met putten. Nou, lijkt me gewoon leuk, zegt Hans. En dat is tenslotte een hotel naast een golfbaan. En ze doen ze ook aan duurzaamheid. Water hergebruiken is bij het hotel de norm. Het grijze afvalwater van de douches en wasbakken wordt dagelijks opgevangen, gezuiverd en hergebruikt voor toiletspoelingen en het besproeien van de golfbaan. Onze groene daken en gevels vangen regenwater op, zegt de directeur. Zo blijven de planten gezond, wordt wateroverlast voorkomen en blijft het poelen op warme dagen. Nou, we gaan het zien. Men verwacht ongeveer zo'n 15% specifieke mensen die gaan golfen. In totaal zou er per jaar zo'n 65.000 gasten moeten komen. Nou, ga eens kijken bij dat prachtige Spaanwoude Hotel. 105. Ja, is dat een reden voor een feestje? Ik denk het wel. En natuurlijk voor al die geslaagden die gisteren hun uitslag hebben gekregen. En misschien vanavond dat lekker gaan vieren. Cool and the Gang. 9:15.

Ja, alle reden voor een feest als je geslaagd bent. Van harte namens Haarlem 105. En misschien, zoals ik het verhaal net vertelde, kwamen de leraren wel bij je langs in Zandvoort. In plaats van een telefoontje, blijft allebei spannend trouwens. Ik weet dat van heel vroeger. 1978 en 1980 behaalde ik mijn beide diploma's. Cool and the Gang, Celebration. En dit is echte disco. En echte disco kun je ook beluisteren. Elke donderdagavond tussen 9 en 11 bij de Disco 2 met Remco Lanting, jazeker. Ik maak maar even reclame voor mijn dierbare collega. Ja, een celebration, dat was het eigenlijk ook een beetje en een beetje niet. Een consulterend beraad en een luchtig fotomomentje bij het Haarlemsdagblad van het nieuwe college van burgemeesters en wethouders van Zandvoort. Gisteren, zoals die van start gegaan zijn. De avond ervoor werden de drie wethouders benoemd. Maar opvallend was, die kregen geen unanieme steun in de gemeenteraad. Hoe zit dat precies? Nou, de nieuwe wethoudersploeg bestaat uit 3 personen. Lars Carré van VVD was de afgelopen 4 jaar ook al wethouder. Helemaal nieuw in deze rol is de oud-financieel directeur bij het circuit van Zandvoort, Edwin Simmel van het OPZ. En ook nieuw is Danielle Wiegmans, jong Zandvoort. Zij was tot voor kort politiek adviseur van voormalig BBB-minister Mona Keijzer. Maar van 2010 tot 2018 was ze onder haar meisjesnaam De Winter. Ja, Danielle De Winter. Gemeenteraadslid voor de PVV in Den Haag. En na de anonieme stemming in de gemeenteraad werd duidelijk dat Wiegmans op slechts 11 van de 17 stemmen kon rekenen. 2 stembiljetten bleken ongeldig te zijn ingevuld. En maar 4 raadsleden vulden andere namen in voor het wethouderschap. Terwijl er niet gekozen mocht worden, ja. 4 keer werd de naam van Bram Berg op het stembriefje genoteerd. De huidige fractievoorzitter van Jong Zandvoort. En 2 stemmen gingen naar OPZ-fractievoorzitter Patrick Berg. Edwin Simmel bleef daardoor steken op 13 stemmen. En de naam van Lars Carré werd op wel alle 15 geldig ingevulde stembiljetten is aangekruist. Ja, dat klinkt toch een beetje raar. Dat geeft toch een beetje aan dat er toch wat speelt in Zandvoort. Overigens, de portefeuilles zijn als volgt verdeeld. Edwin Simmel gaat financiën, sport en zorg en welzijn doen. Danielle Wiegmans wonen, ruimtelijke ordening en mobiliteit en parkeren. En Lars Carré doet economie, toerisme, jeugd en cultuur.

komen op 2 oktober. Zeer special. In de Philharmonie. En dat zou zomaar eens een afscheidsconcert kunnen zijn. De bassist van Zeer Special stopt. En Joshua Nolet denkt erover na. If not now, then when? En hiermee eindigt 3 uur vandaag de dag op de vrijdag, de 12e juni. We begonnen vanochtend om 7 uur. En misschien heb je de hele 3 uur al meegeluisterd, waarvoor hartelijk dank. En misschien zijn er nog wel kaartjes, dat weet ik niet zeker. Ik heb in ieder geval kaartjes. 2 oktober in de Philharmonie.

we hebben gelukkig ook weekendedities. Morgen om 7 uur, Bob Evers. En zondag Ron Andbeek. En dan beginnen we de maandag weer. Dinsdag ben ik bij u terug. Volgende week is Benito van Amersfoort op vakantie. En na bijna 4 weken. Dus ook de donderdag moet waargenomen worden. Maar dat doet Bob Evers. Volgende week zaterdag ben ik er ook. Maar dan vertel ik je vrijdag wel weer. Kortom, te veel informatie. Heb een heerlijk weekend. Bij het Veerplas Festival. Of misschien ga je wel naar de Zaan Pride in Zaanstad. En dan kom je mij tegen. Met popcorn precies in Zaanstad treden we erop om 2 uur in het Zaantheater. Waar we een 6-ton nummer zingen. Toch een beetje reclame. Dank voor het luisteren. Blijf lekker luisteren. Jan Gauws komt er zo aan vanuit zijn zolderkamer. Met Haarlem werkt tussen 10 en 12. Goed weekend. Hoi. To the hustle.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja, uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig, want deze zaterdag is het tijd voor...
3: This Summer Madness.
2: Op het Veerplas Festival, met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. This Summer Madness. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 10 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N203 Alkmaar-Amsterdam staat voor de aansluiting met de A9 4 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. En op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk voor de aansluiting met de N514 ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: 12 juni. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
6: Ja, vandaag begint het Veerplas Festival. Dan denk je dat is dan pas morgen. Nee, vanavond al en morgen.
7: Love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

dat is de titel. Gregory Porter. Jaren geleden was dit nummer ook uit. Een hele rustige, mooie jazz-uitvoering. Maar nu de Rules Remix, die er een beetje een, ja, een beetje een beat heeft ondergezet. Maar wel smaakvol gedaan, zeker. En Holding On.

0: Twee keer hoor je nader achter elkaar. Met eerst de nieuwe en daar achteraan. Oh, ja, de nieuwe heet How You Feel. Mijn leven, Kali. En Talk to Mew. Met de 54 Ultra en nader. En die staat op dit moment nog hoog in de top 40. Ja. Vrijdagochtend, goedemorgen, fijn dat je luistert. En wat is er allemaal in het nieuws? Met Houten Bloemendaal over de mogelijke komst van een asiel. Van een asielzoekerscentrum. En de opvang in Tiltenberg. Kans is groot dat het doorgaat. Dat het wel weer apart is dat de gemeente Bloemendaal keurig de gemeente Noordwijk heeft geïnformeerd hierover. Want dat, ja, dat aangrenzend is dat aan Bloemendaal. Kan je je voorstellen? Ja. Omdat Bloemendaal ook zo ver reikt. Grenzen dus aan de grens van Noordwijk. Dat is toch wel apart. En wat ook apart is, dat dan de waarnemend burgemeester, meneer Bernd Snijders is. En die heeft daar ook weer dan van alles over gezegd bij Haarlem Vandaag. Hij weet de weg goed te vinden natuurlijk naar Haarlem 105. Dus ja, nou, dan moet je maar eens naar bekijken en ook beluisteren. En hoe die opvang er precies gaat uitzitten in Tiltenburgberg. De kans is heel groot dat het doorgaat. Ik denk een leegstaand gebouw. En ze moeten toch ergens zijn.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luistert. 105.
0: 105. 105. Ik durf bijna niet te kijken. Ik durf bijna niet te kijken op die weer-app. Hoe zich dat weer ontwikkelt. Er is ook soms geen pijl op te trekken. In het begin van de week was het nog 23, 24 graden morgen. Maar ja, ik zeg al, ik durf niet meer te kijken. Ik heb straks weer de nieuwe van Calvin Harris.

grote hit was dit toen. Van Arcade Fire. Het is altijd, als je dan zo'n iconisch nummer hebt, dan is dat altijd ontzettend. Ja, dat was die palmfluit. En dan is dat ontzettend moeilijk om daar dan een goede opvolger voor te bedenken. Calvin Harris heeft daar minder moeite mee. De ene hit naar de andere hit. En dat is toch wel heel knap. Ja. Oh,

Calvin Harris. Hij zal er niet bij zijn vandaag en morgen bij het Veerplas Festival. Maar dat heeft het Veerplas Festival ook gewoon helemaal niet nodig. Zo'n headliner. Nee, zeker niet. Dance Valley, daar komt hij wel in Velzen later op in het jaar. Dus daar zijn overigens nog. Er zijn overigens op kaarten voor verkrijgbaar. En ook nog een paar voor het Veerplas. Lois Lane is dit.

0: vind het een gekke single van Lois Lane.
1: Ja, absoluut.
0: We hebben een aantal ballennummers uitgebracht. Maar deze mag het toch echt zijn. Takes a Million. Lois Lane was dat.

0: Downtown was dit. En een... Ja, Downtown. En de enige mooie nieuwe single van hem.
1: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja, uitlover. Dank. Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
2: It's Summer Madness.
1: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem Hoort 5 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival Live. Op Haarlem 105. Haarlem 105. Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. De plannen om van de Tilteberg in Vogelzang een noodopvanglocatie te maken stuiten op protest. Veel mensen begrijpen niet waarom voor deze locatie wordt gekozen. Eerder is hij al afgewezen vanwege de ligging bij Natura 2000 gebied, slechte bereikbaarheid en beperkte voorzieningen. Daarnaast grenst hij aan Noordwijk, waar de coalitie juist alles op alles zet om geen opvang in hun gemeente te plaatsen. Afgelopen woensdag vond een kleine demonstratie plaats. Deze verliep rustig. Wethouder Rob Scholten van Bloemendaal benadrukte gisteren in Haarlem Vandaag dat de beslissing niet aan de gemeente is, maar aan het COA en de Tilteberg. Wel wil hij in gesprek gaan met de bewoners van naastgelegen gemeentes. En dit interview is op onze website haarlem105.nl terug te luisteren. Beverwijkse wethouder Suzanne Klaassen voerde vorige week het woord in een door Tata Steel betaald artikel in het blad Binnenlands Bestuur. Haarlems Dagblad vraagt zich af of ze zich hiermee niet neerzet als woordvoerder voor Tata en daarmee haar integriteit als wethouder op het spel zet. De wethouder zelf ziet het als passend binnen haar rol. Ook stelt ze dat het voor de Eimond gemeente een kans is om uit te leggen hoe belangrijk verduurzaming is. De reeds artikel is door Tata Steel aangekocht voor 1600 euro per maand en het staalbedrijf heeft de wethouder zelf benaderd. Overigens is de wethouder niet door Tata betaald, wel wist ze dat het artikel door het bedrijf was gekocht. PVV-statenlid Ronald van Tichelen krijgt 200 uur taakstraf voor het aanrijden van een demonstrant. Tijdens een demonstratie van Extinction Rebellion voor het provinciehuis vorig jaar reed de politicus een vrouw aan. Zelf heeft hij altijd gezegd haar niet gezien te hebben. De rechtbank gaat er niet in mee en heeft 200 uur taakstraf opgelegd. 20 uur meer dan het OM had geëist. Ook mag hij een half jaar niet rijden en moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van 2000 euro betalen. Nadat gisteren het grootste WK voetbal is begonnen in Amerika, beginnen vandaag in Haarlem de Special Olympics. Gisteren kwam de Flame of Hope Haarlem binnen en vanavond zal hiermee het vuur worden ontstoken tijdens de openingsceremonie op de ijsbaan. Tot en met zondag doen ruim 3000 sporters met verstandelijke beperking mee aan 27 sporten. De evenementen vinden verspreid over Haarlem, Haarlemmermeer, Zandvoort en Assen-Delft plaats. En dan het weer de komende dagen. Vandaag bewolkt bij een temperatuur van zo'n 18 graden. Vanmiddag en vanavond kans op een bui. Morgen blijft het droog, licht bewolkt met een temperatuur van 17 graden.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk. Voor de aansluiting met de N514 is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

En dat was weer het Haarlem 105 nieuws. Je bent weer bijgepraat over het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En Bloemendaal, nooit geweten hoor. Bloemendaal grenst gewoon aan de gemeente Noordwijk. Ja, vragen hoe Noordwijk ook verstrekt. Ja. The Brothers Johnson is dit. Die hadden een enorme hit met Stamp. Maar deze mag er ook bij. Mag er ook

0: get it.
1: Yeah.
0: The Strawberry Letter 22 van de Brothers Johnson. En later van de Brothers Johnson Stomp. Dat was toen ook een waanzinnig nummer, ja. En dit is Shanna Spiro en Die on This Hill. Got me.

Shanna Spiro. And Die on This Hill. Veel nieuwe muziek hier over Aarde 105. Onder andere van Emma Luca. Ze komt uit Doetinchem, Gelderland. Haar echte naam is Emma Lucassen. En, maar ze heeft duidelijk heeft ze, ja, ambitie. Ze heeft zich in ieder geval anders genoemd. Ik weet eigenlijk niet waarom ze niet gewoon Emma Lucassen. Maar goed, Emma Luca heet ze. En conservatorium heeft ze gezeten in Arnhem. En ze heeft ook al een bepaald songfestival gewonnen.

0: Emma Luca. Zelfs mijn AI kent het nieuwe nummer van Emma Luca.
1: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.
0: Ja, even iets opzoeken. Kijken of ik dat nog er snel bij kan pakken. Ja, dat moet nog wel lukken. Wolfman.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: En Nem.

uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En natuurlijk ook uit Zandvoort. En joy, we brengen je veel joy, dat overwiedig geval. En de Mama's Gun. En vanaf morgen zijn we live vanaf het Veerplas Festival. Ja, daar staan we tussen twee stages in. En Wessel van Opstal is daar maar heel druk mee. Ja, zeker. En morgen gaan we daar uitzenden van 12 tot 11 uur. Met verschillende collega's. Leuk wordt dat, ja zeker. Dit is

0: Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de N203 Alkmaar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9 is de vertraging een kwartier. En op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk, voor de aansluiting met de N514 ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 12 juni. 105. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
3: Alex Warren met Passenger. En ik heb voor...

My Madonna, Charlie Here en Alex Warren daarvoor. Allemaal nieuwe muziek, nieuws en nieuwe muziek. Dat hoor je hier bij Haarlem 105. Burgemeester uit Noordwijk benadrukt zorg over het college over de mogelijke komst van het AZC in Vogelenzang. Dan denk je, hè? Noordwijk? Vogelenzang? Klopt dat wel? Ja, dat klopt. Omdat Noordwijk en waar de... Ja, de... Nee, ik moet het goed zeggen. De gemeente Bloemendaal met inclusief de gemeente Vogelenzang. Dat grenst aan Noordwijk. En de bedoeling is dat er een opkomst of een asielzoekerscentrum komt in Tiltenberg. Dat is in Vogelenzang dus. Waarschijnlijk een leegstaand gebouw. En nou ja, goed, daar heeft de gemeente Bloemendaal, heeft de gemeente Noordwijk, is daar ja, keurig over geïnformeerd. Dus je kunt het allemaal bekijken, beluisteren en nalezen op onze website. De Zandvoortse PVV-politicus krijgt een taakstraf voor het aanrijden van een demonstranten. Kun je ook bekijken. Ondanks meerdere oproepen tot protest tegen mogelijke komst van de AZC is de informatieavond rustig verlopen. Zo kan het ook. Dat is mooi. En de rugbyclub in Haarlem wint titel van sportaccommodatie van het jaar. Nou, dat is toch mooi. Heel mooi artikel daarover op onze website. Overleden persoon aangetroffen bij de Molenplas. Identiteit nog niet bevestigd. Dat zijn allemaal dingen die je bij ons kunt nalezen. En ook sommige dingen zijn mooi voorzien van een video ook. Ja. Ja, die muziek van Michael Jackson. Die staat weer in de hitparades. En niet alleen in Nederland, maar ook in Spanje. In Amerika, in Engeland, in Duitsland, in Frankrijk, overal. Ook omdat die film, ja, die film speelt in de bioscoop.

allemaal weer nummers van Michael Jackson in de hitparade. En dat komt omdat hij een film uit heeft over zijn deel van zijn leven. Deel van zijn leven. Want daar is best wel een gave film. En Black or White.

van de nieuwe nummers hier bij Haarlem 105. En er komen veel van die nummers langs. En we hebben Arthur Hill, we hebben Jonas Blue met Girl, we hebben de Lincoln Lesser, Jesser, en we hebben Sky Newman, en we hebben Tiger Lewis. Ja, dat zijn ze, de vijf nieuwe platen. En dit is de 1975. Een tijdje niks van gehoord. En dit is ook al wat ouder. En de nummer dat heet Chocolate.

de 105 Sessions zijn ze ook geweest. Ik ben benieuwd hoe dat gepast heeft in de studio. Ik zal eens naar die beelden terugkijken. Capsule was dit. En Funk Deluxe.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. De plannen om van de Tilteberg in Vogelzang een noodopvanglocatie te maken stuiten op protest. Veel mensen begrijpen niet waarom voor deze locatie wordt gekozen. Eerder is hij al afgewezen vanwege de ligging bij Natura 2000 gebied, slechte bereikbaarheid en beperkte voorzieningen. Daarnaast grenst hij aan Noordwijk, waar de coalitie juist alles op alles zet om geen opvang in hun gemeente te plaatsen. Afgelopen woensdag vond een kleine demonstratie plaats. Deze verliep rustig. Wethouder Rob Scholten van Bloemendaal benadrukte gisteren in Haarlem Vandaag dat de beslissing niet aan de gemeente is, maar aan het COA en de Tilteberg. Wel wil hij in gesprek gaan met de bewoners van naastgelegen gemeentes. En dit interview is op onze website haarlem105.nl terug te luisteren. 15.000 woningen, hogere parkeerkosten en een tegelteam dat binnen 5 dagen losse straattegels moet repareren. Dat zijn slechts een paar punten uit het gisteren gepresenteerde coalitieakkoord tussen Pro, D66 en CDA. Ook wordt een mogelijke tram tussen Noord en Schalkwijk besproken en is er aandacht voor verduurzaming en het inperken van discriminatie. Bij de presentatie waren ook een paar leden van de oppositie aanwezig. Die hadden kritiek op de invulling van een paar punten. Volgende week donderdag is de raadsvergadering. Dan zal de hele gemeenteraad zich erover buigen. Beverwijkse wethouder Suzanne Klaassen voerde vorige week het woord in een door Tata Steel betaald artikel in het blad Binnenlands Bestuur. Haarlems Dagblad vraagt zich af of ze zich hiermee niet neerzet als woordvoerder voor Tata en daarmee haar integriteit als wethouder op het spel zet. De wethouder zelf ziet het als passend binnen haar rol. Ook stelt ze dat het voor de Eimond gemeente een kans is om uit te leggen hoe belangrijk verduurzaming is. De reeds artikel is door Tata Steel aangekocht voor €1600 per maand en het staalbedrijf heeft de wethouder zelf benaderd. Overigens is de wethouder niet door Tata betaald, wel wist ze dat het artikel door het bedrijf was gekocht. Nadat gisteren het grootste WK voetbal is begonnen in Amerika, beginnen vandaag in Haarlem de Special Olympics. Gisteren kwam de Flame of Hope Haarlem binnen en vanavond zal hiermee het vuur worden ontstoken tijdens de openingsceremonie op de ijsbaan. Tot en met zondag doen ruim 3000 sporters met verstandelijke beperking mee aan 27 sporten. De evenementen vinden verspreid over Haarlem, Haarlemmermeer, Zandvoort en Assen-Delft plaats. En dan het weer de komende dagen. Vandaag bewolkt bij een temperatuur van zo'n 18 graden. Vanmiddag en vanavond kans op een bui. Morgen blijft het droog, licht bewolkt met een temperatuur van 17 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Horen-Heerenveen staat bij de afsluitdijk een korte file van 3 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. Op de N203 Alkmaar-Amsterdam voor de aansluiting met de A9 een kwartier vertraging. En op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk bij Krommenie 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

eigenlijk een beetje een winterplaat. Vind ik althans. En je bent ook weer bijgepraat over het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Komt toch maar weer iedere uur komt het langs met verschillende mensen die dat doen. Allemaal in een heel clubje bij elkaar zitten. Wat ze iedere dag met elkaar te verzorgen. En natuurlijk ook op onze website haarlem105.nl.

spannend weekend voor Haarlem 105. Morgen hebben we weer die prachtige live-uitzending vanaf het Veerplas Festival vanaf 12 uur. Het festival begint zelf om 1 uur. Maar wij vinden het wel een lekkere tijd om 12 uur te beginnen. En dan tot 11 uur. En dan maar hopen dat alle verbindingen en alles werkt. Oh, jongens. 105. Elon Musk ook goed meewerken.

78 jaar. 1947 is ze ooit geboren in Den Haag. En ze woont nu in Blaricum. En ja, ze heeft last van Parkinson al enige tijd. En ze zat toen ook in de jury van de Idols. Ja, allemaal mooi. Earth and Fire, Johnny Kaagman. Met de 7-8 Avenue. En dit is de nieuwe van Ilse de Lange. Stuk jongen. Ze heeft even een leuke nieuwe single uit. Ja. Dit is het nummer Something.

0: Een lijstje vol met alle nummers van Train hier in het systeem. En ook de allerlaatste nieuwe single van Train, The Weeknd, draaien we ook regelmatig. Zeker. Ja, en het weekend staat weer voor de deur. Wordt een mooi weekend. Ook wel een beetje het zonnetje erbij. Ook een beetje de temperatuur, een beetje fatsoenlijk. Want dan hebben we een leuk festival. Ja, you know.
1: I was in New York City a few months ago. And the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was they were trying to get a little more money, you know, get a little raise in pay.

zijn sterren. Lou Rolls. En allemaal... van heel veel andere artiesten. Ik heb ze een keer allemaal aan mijn hoofd geweten, maar... de Philadelphia International All-Stars. En Let's Clean Up the Ghetto. En ja, New York was niet New York. Als je nu naar New York gaat, dan is het best wel opgeruimd en netjes. Maar dat is niet altijd zo geweest. Nee, zeker.

0: een nieuwe single van Bente. En 3, 2, 1. Ik ben er morgen vanaf het Weerplas Festival. Vanaf 12 uur met heel veel andere collega's.
1: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja, uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
2: It's summer madness.
1: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem Hoort 5 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 12 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen... is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok... uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd... voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's... en de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie... Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn... dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk... bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar... bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen... Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Zoals op de A7, Hoorn richting Heerenveen. Bij Brezandijk heb je 10 minuten oponthoud. En op de N203, Alkmaar richting Amsterdam. Tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 heb je een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: even kijken hoor. Meeuwen. Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's. Ja. Uitlover. Dank. Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: This Summer Madness.
0: Op het 4PLUS Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar 4PLUS Festival live. Op Haarlem 105. Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De plannen om van de Tilteberg in Vogelzang een noodopvanglocatie te maken stuiten op protest. Veel mensen begrijpen niet waarom voor deze locatie wordt gekozen. Eerder is hij al afgewezen vanwege de ligging bij Natura 2000 gebied, slechte bereikbaarheid en beperkte voorzieningen. Daarnaast grenst hij aan Noordwijk, waar de coalitie juist alles op alles zet om geen opvang in hun gemeente te plaatsen. Afgelopen woensdag vond een kleine demonstratie plaats, deze verliep rustig. Wethouder Rob Scholten van Bloemendaal benadrukte gisteren in Haarlem Vandaag dat de beslissing niet aan de gemeente is, maar aan het COA en de Tilteberg. Wel wil hij in gesprek gaan met de bewoners van naastgelegen gemeentes. En dit interview is op onze website haarlem105.nl terug te luisteren. PVV-statenlid Ronald van Tichelen krijgt 200 uur taakstraf voor het aanrijden van de demonstrant. Tijdens een demonstratie van Extinction Rebellion voor het provinciehuis vorig jaar reed de politicus een vrouw aan. Zelf heeft hij altijd gezegd haar niet gezien te hebben. De rechtbank gaat er niet in mee en heeft 200 uur taakstraf opgelegd. 20 uur meer dan het OM had geëist. Ook mag hij een half jaar niet rijden en moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van 2000 euro betalen. 15.000 woningen, hogere parkeerkosten en een tegelteam dat binnen 5 dagen losse straattegels moet repareren. Dat zijn slechts een paar punten uit het gisteren gepresenteerde coalitieakkoord tussen Pro, D66 en CDA. Ook wordt een mogelijke tram tussen Noord en Schalkwijk besproken en is er aandacht voor verduurzaming en het inperken van discriminatie. Bij de presentatie waren ook een paar leden van de oppositie aanwezig. Die hadden kritiek op de invulling van een paar punten. Volgende week donderdag is de raadsvergadering. Dan zal de hele gemeenteraad zich erover buigen. Nadat gisteren het grootste WK voetbal is begonnen in Amerika, beginnen vandaag in Haarlem de Special Olympics. Gisteren kwam de Flame of Hope Haarlem binnen en vanavond zal hiermee het vuur worden ontstoken tijdens de openingsceremonie op de ijsbaan. Tot en met zondag doen ruim 3000 sporters met verstandelijke beperking mee aan 27 sporten. De evenementen vinden verspreid over Haarlem, Haarlemmermeer, Zandvoort en Assen-Delft plaats.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. De 3 leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag half stok. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd. Anders trekken ze zich terug. Dat zou betekenen dat het Marengo-proces pas in 2028 verder gaat. Het dossier telt 90.000 pagina's. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hij was 88 jaar. Het weer, grijs en regenachtig, met soms wat zon. Het wordt 18 graden.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N244 Alkmaar richting Edam heb je tussen Alkmaar en Westgrafdijk 10 minuten oponthoud. En op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk heb je bij Krommenie nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met 2 figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Het was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer, bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 files in het noorden van het land. Te beginnen op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Bij Zaandam 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En op de N246, Westgrafdijk richting Beverwijk. Bij Krommenie heb je nu 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De plannen om van de Tilteberg in Vogelzang een noodopvanglocatie te maken stuiten op protest. Veel mensen begrijpen niet waarom voor deze locatie wordt gekozen. Eerder is hij al afgewezen vanwege de ligging bij Natura 2000 gebied, slechte bereikbaarheid en beperkte voorzieningen. Daarnaast grenst hij aan Noordwijk, waar de coalitie juist alles op alles zet om geen opvang in hun gemeente te plaatsen. Afgelopen woensdag vond een kleine demonstratie plaats. Deze verliep rustig. Wethouder Rob Scholten van Bloemendaal benadrukte gisteren in Haarlem Vandaag dat de beslissing niet aan de gemeente is, maar aan het COA en de Tilteberg. Wel wil hij in gesprek gaan met de bewoners van naastgelegen gemeentes. En dit interview is op onze website haarlem105.nl terug te luisteren. Beverwijkse wethouder Suzanne Klaassen voerde vorige week het woord in een door Tata Steel betaald artikel in het blad Binnenlands Bestuur. Haarlems Dagblad vraagt zich af of ze zich hiermee niet neerzet als woordvoerder voor Tata en daarmee haar integriteit als wethouder op het spel zet. De wethouder zelf ziet het als passend binnen haar rol. Ook stelt ze dat het voor de Eimond gemeente een kans is om uit te leggen hoe belangrijk verduurzaming is. De reeds artikel is door Tata Steel aangekocht voor 1600 euro per maand en het staalbedrijf heeft de wethouder zelf benaderd. Overigens is de wethouder niet door Tata betaald, wel wist ze dat het artikel door het bedrijf was gekocht. PVV-statenlid Ronald van Tichelen krijgt 200 uur taakstraf voor het aanrijden van een demonstrant. Tijdens een demonstratie van Extinction Rebellion voor het provinciehuis vorig jaar reed de politicus een vrouw aan. Zelf heeft hij altijd gezegd haar niet gezien te hebben. De rechtbank gaat er niet in mee en heeft 200 uur taakstraf opgelegd. 20 uur meer dan het OM had geëist. Ook mag hij een half jaar niet rijden en moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van 2000 euro betalen. Nadat gisteren het grootste WK voetbal is begonnen in Amerika, beginnen vandaag in Haarlem de Special Olympics. Gisteren kwam de Flame of Hope Haarlem binnen en vanavond zal hiermee het vuur worden ontstoken tijdens de openingsceremonie op de ijsbaan. Tot en met zondag doen ruim 3000 sporters met verstandelijke beperking mee aan 27 sporten. De evenementen vinden verspreid over Haarlem, Haarlemmermeer, Zandvoort en Assen-Delft plaats. En dan het weer de komende dagen. Vandaag bewolkt bij een temperatuur van zo'n 18 graden. Vanmiddag en vanavond kans op een bui. Morgen blijft het droog, licht bewolkt met een temperatuur van 17 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A7 Hoorn richting Heerenveen. Bij Breesandijk heb je 10 minuten vertraging. En op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk. Tussen de aansluiting met de N244 en Krommenie 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's?
1: Ja.
0: Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
2: The Summer Madness.
0: Op het 4PLUS Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem Hoort 5 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar 4PLUS Festival Live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 2 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden rijdt hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Tachi in de EBI in Vught. Tachi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en Van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 files in het noorden van het land op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk. Bij Krommenie heb je nu 10 minuten op onthoud. En op de N512 Alkmaar richting Bakkum tussen de aansluiting met de N9 en Egmond aan de Hoef een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: Buitenaardse berichten bereikten deze week Frankrijk. Ja, waar het over gaat, hoor je zo.

Lock and Crown die op de vrijdagmiddag de vibes brengen. Ain't Nobody hoor je hier op Haarlem 105. Een hele goede middag, Mika hier. Ja, ik vroeg me af, heb jij het al gezien? Deze week is er namelijk een bericht aangekomen vanuit de ruimte. Het universum, space, the great beyond, daar zeg maar. Ja, bericht kwam en was gericht aan de artiest David Guetta. Ja, klinkt een beetje buitenaards, maar dat is het dus ook. Ja, in de voorbereidingen voor zijn grote zomertour ontving dus David Guetta een bericht. Ja, in een taal waar ik niks van kon verstaan. Moet wel toegeven, na een beetje research bleek dat gewoon te gaan om Frans. Want ja, David Guetta komt uit Frankrijk. Wat bleek er nou te zijn? Een van de astronauten in het ISS-ruimtestation bedankte de DJ voor alle muziek die hij had gemaakt. Ja, het hielp haar enorm, liet ze weten. Zo luistert ze heel graag naar zijn track I'm Good. Ja, die heeft ze echt helemaal grijs gedraaid tijdens de lancering van de raket waar ze in zat, zei ze. Ja, en ook de andere nummers, daar luistert ze graag naar voor als ze aan het werk is daar boven in dat ruimtestation. Ja, en het zou dus per direct het bewijs moeten zijn dat dit muziek is waar je lekker op kunt doorwerken. En dan gaan we meteen ook testen ook. Het is namelijk daarnaast ook muziek waar over de hele wereld naar geluisterd wordt. En zelfs dus daarbuiten. Je hoort David Guetta samen met Sia op Haarlem 105. Dit is Flames.

Chris Brown. En Ballin op Haarlem 105. Ja, en het is zover. Vandaag is de dag. Na maanden zweten, weken zwoegen, bloed, zweet en tranen, ben ik gepromoveerd. Nou, niks minder dan werkloos. Ja, en dat is iets om te vieren. Ik heb namelijk mijn afstudeeropdracht ingeleverd. En dat betekent dat ik officieel van student ben gepromoveerd naar werkloos. Nou, de komende tijd ga ik nog zeker genieten van een paar vakantiedagen. En op zoek naar een baan. Maar ik moet zeggen dat het zo fijn is dat het af is. Gewoon die burden van mijn schouders af. Een agenda die helemaal leeg is. En die gaat gevuld worden alleen maar met dingen waar ik ja op ga zeggen. Nou ja, tenminste, ik moet maandag gewoon nog naar de tandarts. Daar heb ik niet echt vrijwillig ja op gezegd. Maar daarna, jongens, daarna ben ik eigen baas. En daar hou ik van. Of zoals de Fransen zeggen, je t'aime. Ja, het is Cloud. Je hoort hem op Haarlem 105. En het liedje heet Je t'aime.

Ja, we lopen lekker op schema. Right on track hoor, die op Haarlem 105 van The Breakfast Club. Ja, en in tempo gaan we het weekend echt in no time bereiken. Nog iets meer dan 2,5 uur te gaan. En dat vliegt echt zo voorbij, geloof mij maar. Zometeen bijvoorbeeld spelen we de Haarlemse Hitmix. Een klein muziekquizje waarin ik je uitdaag 3 hits te herkennen. Dat spelen we elke week, wordt weer waanzinnig. Eerst nog even doorbeuken. Doen we met een track van Jonas Blue. Ja, hij heeft namelijk voor de zomer zijn muziekcatalogus aangevuld. Nieuwe, frisse tracks gemaakt. Waaronder deze. Het is Girl en je hoort hem op Haarlem 105.

0: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja, uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: The Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. Op Haarlem 105. Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De plannen om van de Tilteberg in Vogelzang een noodopvanglocatie te maken stuiten op protest. Veel mensen begrijpen niet waarom voor deze locatie wordt gekozen. Eerder is hij al afgewezen vanwege de ligging bij Natura 2000 gebied, slechte bereikbaarheid en beperkte voorzieningen. Daarnaast grenst hij aan Noordwijk, waar de coalitie juist alles op alles zet om geen opvang in hun gemeente te plaatsen. Afgelopen woensdag vond de kleine demonstratie plaats, deze verliep rustig. Wethouder Rob Scholten van Bloemendaal benadrukte gisteren in Haarlem Vandaag dat de beslissing niet aan de gemeente is, maar aan het COA en de Tilteberg. Wel wil hij in gesprek gaan met de bewoners van naastgelegen gemeentes. En dit interview is op onze website haarlem105.nl terug te luisteren. 15.000 woningen, hogere parkeerkosten en een tegelteam dat binnen 5 dagen losse straattegels moet repareren. Dat zijn slechts een paar punten uit het gisteren gepresenteerde coalitieakkoord tussen Pro, D66 en CDA. Ook wordt een mogelijke tram tussen Noord en Schalkwijk besproken en is er aandacht voor verduurzaming en het inperken van discriminatie. Bij de presentatie waren ook een paar leden van de oppositie aanwezig. Die hadden kritiek op de invulling van een paar punten. Volgende week donderdag is de raadsvergadering. Dan zal de hele gemeenteraad zich erover buigen. Beverwijkse wethouder Suzanne Klaassen voerde vorige week het woord in een door Tata Steel betaald artikel in het blad Binnenlands Bestuur. Haarlems Dagblad vraagt zich af of ze zich hiermee niet neerzet als woordvoerder voor Tata en daarmee haar integriteit als wethouder op het spel zet. De wethouder zelf ziet het als passend binnen haar rol. Ook stelt ze dat het voor de Eimond gemeente een kans is om uit te leggen hoe belangrijk verduurzaming is. De reeds artikel is door Tata Steel aangekocht voor €1600 per maand en het staalbedrijf heeft de wethouder zelf benaderd. Overigens is de wethouder niet door Tata betaald, wel wist ze dat het artikel door het bedrijf was gekocht. Nadat gisteren het grootste WK voetbal is begonnen in Amerika, beginnen vandaag in Haarlem de Special Olympics. Gisteren kwam de Flame of Hope Haarlem binnen en vanavond zal hiermee het vuur worden ontstoken tijdens de openingsceremonie op de ijsbaan. Tot en met zondag doen ruim 3000 sporters met verstandelijke beperking mee aan 27 sporten. De evenementen vinden verspreid over Haarlem, Haarlemmermeer, Zandvoort en Assen-Delft plaats. En dan het weer de komende dagen. Vandaag bewolkt bij een temperatuur van zo'n 18 graden. Vanmiddag en vanavond kans op een bui. Morgen blijft het droog, licht bewolkt met een temperatuur van 17 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan op dit moment 2 files in Noord-Holland. Te beginnen op de N203, Alkmaar richting Amsterdam. Tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9, 20 minuten oponthoud. En op de N246, Westgrafdijk richting Beverwijk. Tussen de aansluiting met de N244 en Krommenie. 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Stromae, die proost op het leven en op de vrijdagmiddag. Santé hoorde hier op Haarlem 105. Lekker onderweg, weekend komt bijna over de horizon zetten. Bijna in zicht. En om de tijd toch wat sneller te laten gaan, heb ik iets leuks. We gaan namelijk de Haarlemse hitmix spelen. Daarin zitten 3 hits verwerkt. En de intro's daarvan zijn eigenlijk door elkaar gemixt. En aan jou is de opgave om te ontdekken over welke 3 hits het gaat. Ja, titel of artiest keur ik hier al goed, want we houden het wel gezellig op deze vrijdagmiddag. Ja, en mocht je nou een antwoord hebben, dan hoor ik dat heel erg graag. Laat maar weten van je via haarlem105.nl/studio. Of appen, hè, dat kan makkelijk. 06-105-105-38. Goed, de Haarlemse hitmix. 3 hits. Welke herken jij?

Ja, antwoorden mogen naar haarlem105.nl/studio of appen met 06 105 105 38. Titel of artiest?

en Heat op Haarlem 105. Ja, daarvoor George Benson en Give Me The Night. En daarvoor speelden we de Haarlemse hitmix met 3 hits in de mix. Welke herkende jij?

Tijd om de antwoorden te gaan bespreken. Ook deze week dus weer 3 hits. En de eerste is van een Engels bandje. Misschien dat je ze eerder gehoord hebt. Is Coldplay.

2014 is het als Coldplay deze hit uitbrengt. A Sky Full of Stars. Ja, echt de track voor een aftermovie van je vakantiereis, toch? Of ben ik de enige? De video van mijn schoolreisje naar Rome had deze als achtergrondmuziek. Ach, prachtige herinneringen. Hey, tweede hit, die komt uit 2017.

deze band op Pinkpop een paar jaar terug. Imagine Dragons. Believer is dit. Was een ontzettend vet optreden. En we moeten ook alweer door naar de laatste hit. In mijn ogen de allerleukste.

Gala met Let It Happen van het album Currents. Ja, en iedereen die in de afgelopen 5 jaar een platenspeler heeft gekocht, heeft dit album wel in zijn collectie staan, denk ik, hè? Na Fleetwood Mac en Rumours dan, is dit toch wel de meest gekochte album van de afgelopen jaren. Staat in ieder geval in mijn collectie, in die van jou ook, toch? Goed, Let It Happen, Believer en A Sky Full of Stars. Ze zaten allemaal in deze hitmix.

Hasgun op Haarlem 105. En Joy. Ja, het lijkt de nieuwste succesformule te zijn voor films. Het leven van een artiest verfilmen. Ja, niet in de vorm van een documentaire, maar een biopic. Ja, zo heet het genre officieel. De biopic van Michael Jackson bijvoorbeeld, die draait nu nog voor de laatste keer in de bioscoop. En allemaal zagen we ooit de biopic film over Queen. En mijn favoriet is misschien nog wel Complete Unknown, de film over Bob Dylan. Die is ook nog geen 2 jaar oud. Ja, en aan die lijst van films of biopics dus, waar artiesten worden vertoond, het leven van die artiesten. Die lijst wordt alleen maar langer en langer. Want zo gaat daar ook de volgende country artiest uit Canada aan toegevoegd worden. Shania Twain. Ja, en dat er over haar een film wordt gemaakt, een biopic, dat is best wel gek. Komt omdat een biopic in de meeste gevallen gaat over een artiest die niet meer leeft. Maar Shania is nog gewoon in leven. Sterker nog, over een maand komt haar nieuwe album uit. Ja, misschien is het dan... Misschien weten de filmmakers meer. Maar ik hoop van niet. Ik hoop heel erg dat zij gewoon weer verder gaat. En dat we nog veel meer waanzinnige muziek mogen ontvangen. Zoals onder andere deze. That Don't Impress Me Much hoor je nu op Haarlem 105.

0: Zometeen iets heel speciaals wat dit weekend gaat plaatsvinden op Haarlem 105. Waar het precies over gaat, dat hoor je na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is 105. Het is 3 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Files die opvallen, de N99 Den Helder richting Den Oever. Tussen Den Helder en de aansluiting met de N240 is een ongeluk gebeurd. We zijn daar nu bezig met bergingswerkzaamheden en daardoor heb je 20 minuten op onthoud. En op de N203 Alkmaar richting Amsterdam. Tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Ja, dit weekend gaan we iets speciaals doen met Haarlem 105. En dat gaat gebeuren op Green Green Grass.

Een paar minuten geleden is het terrein open gegaan en morgen zijn we erbij. Haarlem 105 met George Ezra en je hoorde Green Green Grass. Ja, dit weekend op ons eigen Green Green Grass, het Veerplas Festival. Vandaag en morgen vindt dat plaats hier in Haarlem en wij als Haarlem 105 zijn daar morgen gewoon bij. Ja, hoe dat allemaal in elkaar zit, daar vertel ik je zo meteen meer over. Maar ik wilde je toch een beetje een kleine indruk geven over hoe het er dit weekend uit gaat zien. Kleine sfeerimpressie. Ik heb dus deze week even het programma van de Veerplas Festival doorzocht, doorgespit. En gezocht naar een plaat die eigenlijk die line-up goed kan vertegenwoordigen. En toen kwam ik uit bij deze. Het is de nieuwste track van Bakermat. De zon gaat er meteen van schijnen. Je begint er spontaan van te bewegen. En als je je ogen dicht doet, dan voel je de zon op je gezicht verschijnen. Samen met Rani is dit I Love Life op 105. Give it to me.

driver's seat op 105 van Sniff en Tears. Ja, en dit weekend gaat het gebeuren en jij bent er gewoon bij. Het Veerplas Festival hier in Haarlem, waar je dus geen kaartje meer voor nodig hebt. Het enige wat je hoeft te doen is je radio weer af te stemmen op 105. En dan mis je morgen helemaal niks van het festival. Ja, vanaf 12 uur 's middags tot 10 uur 's avonds verzorgen wij voor de muziek die op het festival te horen is. Sfeerimpressies van het terrein en je hoort bijzonder veel interviews. En het enige wat jij dus hoeft te doen is een biertje over te trekken en je hebt de full experience te pakken. Zelf ga ik er morgen ook heen. Voor het allereerst, ben benieuwd, ga terrein op en neem je mee op mijn ontdekkingstocht. Hey, en ben je nou op dat festival? Tik me even aan, hè. Leuk om eens even in contact te komen met de mensen die luisteren naar dit programma. Morgen dus het Veerplas Festival vanaf 12 uur te horen op Haarlem 105.

0: een game die voor altijd in mijn herinneringen zal blijven. Need for Speed Most Wanted. Prachtige game waar deze track in te horen was. Rudimental en Feel the Love. Ja, mensen die vroeger de game ook hebben gespeeld, die zullen misschien wel begrijpen waar ik het over heb. Of mensen die het voetbalspel FIFA spelen, die herkennen misschien wel het gevoel van een bepaalde track die een nostalgische waarde kan hebben aan een bepaalde game. Ja, want urenlang heb ik in mijn jeugd wel rondjes geraced in de game Most Wanted. Met mijn vrienden, tegen mijn vrienden, dagen achter elkaar. En daar zat dus deze heerlijke track in. Hey, zometeen dan hoor je hier de nieuwste single van een artiest die na 7 jaar weer muziek aan het maken is. Gabriella Kilmi hoor je na Niels Geuzenbroek.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De plannen om van de Tilteberg in Vogelzang een noodopvanglocatie te maken stuiten op protest. Veel mensen begrijpen niet waarom voor deze locatie wordt gekozen. Eerder is hij al afgewezen vanwege de ligging bij Natura 2000 gebied, slechte bereikbaarheid en beperkte voorzieningen. Daarnaast grenst hij aan Noordwijk, waar de coalitie juist alles op alles zet om geen opvang in hun gemeente te plaatsen. Afgelopen woensdag vond een kleine demonstratie plaats. Deze verliep rustig. Wethouder Rob Scholten van Bloemendaal benadrukte gisteren in Haarlem Vandaag dat de beslissing niet aan de gemeente is, maar aan het COA en de Tilteberg. Wel wil hij in gesprek gaan met de bewoners van naastgelegen gemeentes. En dit interview is op onze website haarlem105.nl terug te luisteren. PVV-statenlid Ronald van Tichelen krijgt 200 uur taakstraf voor het aanrijden van de demonstrant. Tijdens een demonstratie van Extinction Rebellion voor het provinciehuis vorig jaar reed de politicus een vrouw aan. Zelf heeft hij altijd gezegd haar niet gezien te hebben. De rechtbank gaat er niet in mee en heeft 200 uur taakstraf opgelegd. 20 uur meer dan het OM had geëist. Ook mag hij een half jaar niet rijden en moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van 2000 euro betalen. 15.000 woningen, hogere parkeerkosten en een tegelteam dat binnen 5 dagen losse straattegels moet repareren. Dat zijn slechts een paar punten uit het gisteren gepresenteerde coalitieakkoord tussen Pro, D66 en CDA. Ook wordt een mogelijke tram tussen Noord en Schalkwijk besproken en is er aandacht voor verduurzaming en het inperken van discriminatie. Bij de presentatie waren ook een paar leden van de oppositie aanwezig. Die hadden kritiek op de invulling van een paar punten. Volgende week donderdag is de raadsvergadering. Dan zal de hele gemeenteraad zich erover buigen. Nadat gisteren het grootste WK voetbal is begonnen in Amerika, beginnen vandaag in Haarlem de Special Olympics. Gisteren kwam de Flame of Hope Haarlem binnen en vanavond zal hiermee het vuur worden ontstoken tijdens de openingsceremonie op de ijsbaan. Tot en met zondag doen ruim 3000 sporters met verstandelijke beperking mee aan 27 sporten. De evenementen vinden verspreid over Haarlem, Haarlemmermeer, Zandvoort en Assen-Delft plaats. En dan het weer de komende dagen. Vandaag bewolkt bij een temperatuur van zo'n 18 graden. Vanmiddag en vanavond kans op een bui. Morgen blijft het droog, licht bewolkt met een temperatuur van 17 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee files in Noord-Holland op de N99 Den Oever richting Den Helder. Tussen afrit Anna Paulowna en Den Helder 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En op de N203 Alkmaar richting Amsterdam bij Castricum een kwartiertje extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Calvin Harris en Satisfy op Haarlem 105. Hij draaide deze week ook op Ushuaia, op het eiland Ibiza. Was een gigantisch groot succes. Ja, deze man staat daar trouwens nog veel vaker deze zomer. Calvin Harris staat namelijk op 25 andere dagen ook op Ushuaia. 25 keer dezelfde club. Ja, het wordt een Calvin Harris zomer dus. En mijn theorie is dat vanaf volgend jaar er bakken aan nieuwe muziek uitgebracht gaan komen namens hem. Want oké, hear me out. Het gebeurt wel vaker dat artiesten super vaak optreden op Ibiza, specifiek Ushuaia. Zo stond bijvoorbeeld in 2017 Martin Garrix 11 weken achter elkaar daar. Ja, hij verhuisde dan ook voor die zomer naar Ibiza en verbleef daar met zijn vrienden in een gigantische villa. Echt niet normaal. En tussen de shows in maakte hij dan muziek en nodigde daarvoor de grootste artiesten ter wereld uit in die villa. En om dat allemaal nog eens af te maken, het jaar erna kwamen toen 13 samenwerkingen uit die bijna allemaal op Ibiza zijn gemaakt, of in ieder geval gestart zijn. Dus mark my words, dit jaar wordt het jaar van Calvin Harris. En komend jaar komt er een sick vet nieuw album op zijn naam. Calvin Harris hoorde je dus op Haarlem 105.

0: Jelly Roll en I'm Good op Haarlem 105. Ja, binnen nu en een paar minuten, dan hoor je een track van Ariana Grande. En zij was deze week ook in het nieuws, kwam door een TikTok-video van het Witte Huis. Ja, mocht je nou een beetje gemist hebben waar dat over gaat, snap ik helemaal. Gelukkig maak ik elke week een samenvatting van het nieuws. In 105 seconden hoor je zo de belangrijkste berichten van deze week. En zo ben je ook weer helemaal bijgepraat voor de vrijdagmiddagborrel die zo meteen van start gaat. En die samenvatting, die hoor je nu met dus onder andere Ariana Grande.
1: Bij een verkeersongeluk in Zeeland zijn 3 kinderen omgekomen. Ook een leraar kwam om het leven. Het gebeurde vlakbij het dorp Ter Hole in Zeeuws-Vlaanderen. De kinderen waren op schoolkamp. Het gebeurde in deze bocht waar een auto van de weg raakte. Op het fietspad belandde waar een groep van 14 kinderen en 2 begeleiders reed. Op de weg mag je 80 rijden. Hoe snel de auto ging is onduidelijk. De politie onderzoekt nu wat er precies is gebeurd en heeft een man van 19 aangehouden. Zo werd het WK voetbal afgetrapt met veel muziek en spektakel. Onder andere Shakira en Burna Boy traden op. Met dit WK-nummer.
2: We zijn onderweg.
1: En inmiddels is de eerste wedstrijd die tussen Mexico en Zuid-Afrika begonnen. Zondag komt Nederland voor het eerst in actie. Dan speelt Oranje in Dallas tegen Japan.
3: Duizenden mensen zijn in de Albanese hoofdstad Tirana de straat opgegaan om hun woede te uiten over een bouwproject. Dat wordt gelinkt aan Trumps dochter en haar man. Zij willen een miljardenresort bouwen op een onbewoond eiland voor de kust van Albanië. Maar het eiland is beschermd natuurgebied. Daarom werd deze week meerdere keren geprotesteerd.
4: Ariana Grande is boos op de regering van president Trump. Ze hebben namelijk haar muziek gebruikt bij deze TikTok-video van het Witte Huis over het strenge migratiebeleid. Je ziet agenten die mensen arresteren, terwijl dus het nummer Bye van de Amerikaanse artiest te horen is. Ariana plaatste een comment onder de video.
5: Gebruik mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke, gruwelijke onzin.
0: Ja, en gisteren hoorden nog een hoop examenscholieren of ze geslaagd zijn. Was jij nou zo iemand? Hopelijk heb je goed nieuws ontgekregen. En zo niet, geen zorgen. Het is geen wedstrijd. Alles op zijn tijd. Het is Haarlem 105 met Stick With You, Ariana Grande en Justin Bieber.

daar op Haarlem 105. Ja, in mijn ogen is Portugal het land, het meest verschrikkelijke vakantiebestemming in Europa. Ja, en het kan zijn dat je het daar niet mee eens bent. Groot gelijk heb je. Het komt namelijk door een persoonlijke ervaring. In mijn leven ben ik namelijk 1 keer in Portugal geweest. En dat was in mijn ogen de meest verschrikkelijke vakantie in de historie van de mensheid. En dan overdrijf ik niet. Ja, het zal een jaar of 7 geleden zijn. Met de familie naar het land van Cristiano Ronaldo. Het land van de grote stranden. En het land van het lekkere eten. Tenminste, dat dacht ik. Ja, wat bleek? Het gaat om vooral vleesgerechten. Ja, en wat je moet weten is dat wij vroeger thuis nooit vlees aten. Mijn ouders zijn vegetariërs en in mijn opvoeding dus geen sperribs of gehaktballen. In restaurants was het dus gedurende de vakantie altijd... doe maar 5 keer jullie vegetarische optie alsjeblieft. Plus, gedurende die complete vakantie heb ik op uit elkaar vallende slaapbanken gelegen. Concluderend van het vakantieland Portugal kwam ik helemaal kapot en verslagen terug. Portugal het land, dat vind ik dus weer helemaal niks. Daarentegen, Portugal die man, dat vind ik een waanzinnige artiest. Hartstikke leuke muziek. Onder andere deze track die gaat over de rugpijn die ik had aan de slaapbanken. Viel het stil hoor je op Haarlem 105.

0: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Dank. Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: This Summer Madness.
0: Op het 4PLUS Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar 4PLUS Festival live. This Summer Madness. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits is goed op gang gekomen in Noord-Holland. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Dus knoop het Batuverdorp en het Rotterpolderplein een kwartier extra reistijd. Wat ook druk is, is de N203 Alkmaar richting Amsterdam voor Castricum een kwartier vertraging. En tenslotte een half uur oponthoud op dezelfde N203 voor de aansluiting met de A9. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Deze week 300 euro uitgegeven en dat komt allemaal door deze man, Douwe Bob.

Douwe Bob. Haarlem 105. With you. Ja, Douwe postte deze week wat op zijn story. En dat heeft mij dus helemaal beïnvloed. Geïnfluenced. En daarom heb ik deze week €300 uitgegeven. Op Instagram postte Douwe namelijk een foto. Waar hij te zien was, helemaal afgereisd naar Gelderland. Naar het plaatsje Heteren. Daar zit namelijk een Harley Davidson dealer. Waar hij zijn spiksplinter nieuwe auto heeft, of motor heeft opgehaald. Zo blij als een kind in de snoepwinkel stond hij voor zijn nieuwe knalrode motor. En hij liet weten, daar gaat hij deze zomer heel veel rondjes op rondcruisen. En dat heeft mij dus geïnspireerd. En nou heb ik geen motorrijbewijs. Maar ik kan wel een wielrenfiets kopen. En dat heb ik dus ook gedaan om deze zomer lekker rondjes op te rijden. Oppassen geblazen dus deze zomer. Twee gevaartes rijden op de openbare weg. Haarlem 105 met nu Pink.

0: Haarlem 105 met Sam Fender en Arms Length. 4:15, het weekend staat echt voor de deur. Maar niet voordat we luisteren naar De Muggenbult. Dat is de column van Tisa Smet. Daarin bespreekt ze onderwerpen die haar bezighouden. En ja, hoe kan het ook anders? Deze week gaat dat over voetbal.
1: Aankomende zondag is het zover. Het WK begint. En ik heb dus niet zoveel met voetbal. Toch kan ook ik er niet omheen. Er is een watchparty bij mij thuis, collega's hebben een poeltje gemaakt en overal hoor ik dezelfde zinnen. Wij moeten tegen Japan, wij staan er goed voor. Als wij de eerste wedstrijd winnen, dan kunnen wij ver komen. Wij. Ik vind dat altijd ontzettend fascinerend aan sport, want wie zijn wij precies? Ik kan je één ding vertellen, ik ga aankomende zondag helemaal niks doen. Ik ga niet trainen, ik ga geen sprintjes trekken, ik ga niet 90 minuten achter een bal aanrennen in 40 graden hitte. En ik ga waarschijnlijk op de bank zitten met een bak chips en af en toe roepen dat iemand beter had moeten overspelen. Toch zeg ik straks waarschijnlijk ook gewoon wij. En dat is best bijzonder. In geen enkele andere situatie doen we dit. Als de chirurg mijn blinde darm verwijdert, zeg ik niet tegen mijn vrienden dat wij een succesvolle operatie hebben uitgevoerd. Als iemand van de Belastingdienst mijn aangifte heeft verwerkt, zeg ik niet dat wij weer hard gewerkt hebben vandaag. Maar bij voetbal en bij sport vervaagt die grens. Dan zijn miljoenen mensen tegelijkertijd bondscoach. Dan weten we allemaal precies wie er in de basis moet staan. Dan hebben we collectief stress omdat een 20-jarige jongen ergens aan de andere kant van de wereld een penalty moet nemen. Nou, en misschien is dat dan ook wel de kracht van die sport. Niet omdat voetbal het belangrijkste is wat er bestaat, integendeel. Als je het heel rationeel bekijkt, is het namelijk een vrij absurd spel. 20 mensen die achter een bal aanrennen terwijl miljoenen anderen toekijken. Voor heel even kijken we allemaal naar hetzelfde. In een tijd waarin iedereen zijn eigen algoritme heeft, zijn eigen nieuws consumeert en zijn eigen wereld lijkt te bewonen, ontstaat er iets gezamenlijks. Maandagochtend hebben mensen die normaal gesproken niks met elkaar te bespreken hebben, opeens een gespreksonderwerp. De buurman, de student, de directeur, de cashier, allemaal hebben ze dezelfde wedstrijd gezien. En dat gebeurt niet zo vaak meer. Dus nee, ik ga zondag niet spelen. Ik ga geen doelpunten maken. Ik ga geen wereldkampioen worden. Maar als Nederland scoort, sta ik waarschijnlijk toch juichend in de woonkamer. En 5 minuten later zeg ik dan tegen iemand zo. Wij speelden eigenlijk best wel goed. Terwijl ik de hele wedstrijd geen meter heb gelopen.
0: Ja, Tisa Smet en haar column De Muggenbult. Dan moet ik zeggen dat ik altijd wel het gevoel heb dat als ik sta te juichen achter mijn televisie en mee sta te schreeuwen dat Ronald Koeman en Virgil van Dijk daar echt iets aan hebben. Blijkbaar kijkt Tisa daar net iets anders naar. Ja, goed, met haar column stuurt ze ook muziek mee. En deze week is dat een track van Queen. Heerlijk is dat. Het is Under Pressure op Haarlem 105.

0: Haarlem 105 met nee. Tiger Lewis en Mrs. Kisses Ordie. Ik vroeg me af, pieker jij wel eens in bed? S'avonds starend naar het donkere plafond over dingen na te denken? Ja? Kan best vervelend zijn, toch? Zeker als je de dag daarna best wel vroeg op moet. Toch weet ik zeker dat het nooit zo erg is als de zanger van de volgende band. Hij filosofeert namelijk zo bizar lang over wat als situaties in de liefde. Wat zou je doen als ik hier opeens voor je stond? Wat als ik viel hier op de grond? Wat zou je doen als ik je gezicht in mijn handen nam? En wat als ik met mijn mond dicht bij de jouwe kwam? Ja, het zijn dus vragen die Pascal, de zanger van Bluff, wakker houden 's nachts. En ik ben dan wel weer benieuwd. Wat zou je doen als je met dit soort vragen zou zitten? Ja, zelf zou ik ze allemaal stellen. Ik ben te nieuwsgierig. Maar Pascal niet hoor. Nee, hij bewaart alle vragen en schrijft er een liedje mee. Bluff hoor je op Haarlem 105. En wat zou je doen?
1: Wat zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond. Wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: This Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. This Summer Madness. Op Haarlem 105. Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De plannen om van de Tilteberg in Vogelzang een noodopvanglocatie te maken stuiten op protest. Veel mensen begrijpen niet waarom voor deze locatie wordt gekozen. Eerder is hij al afgewezen vanwege de ligging bij Natura 2000 gebied, slechte bereikbaarheid en beperkte voorzieningen. Daarnaast grenst hij aan Noordwijk, waar de coalitie juist alles op alles zet om geen opvang in hun gemeente te plaatsen. Afgelopen woensdag vond een kleine demonstratie plaats. Deze verliep rustig. Wethouder Rob Scholten van Bloemendaal benadrukte gisteren in Haarlem Vandaag dat de beslissing niet aan de gemeente is, maar aan het COA en de Tilteberg. Wel wil hij in gesprek gaan met de bewoners van naastgelegen gemeentes. En dit interview is op onze website haarlem105.nl terug te luisteren. Beverwijkse wethouder Suzanne Klaassen voerde vorige week het woord in een door Tata Steel betaald artikel in het blad Binnenlands Bestuur. Haarlems Dagblad vraagt zich af of ze zich hiermee niet neerzet als woordvoerder voor Tata en daarmee haar integriteit als wethouder op het spel zet. De wethouder zelf ziet het als passend binnen haar rol. Ook stelt ze dat het voor de Eimond gemeente een kans is om uit te leggen hoe belangrijk verduurzaming is. De reeds artikel is door Tata Steel aangekocht voor 1600 euro per maand en het staalbedrijf heeft de wethouder zelf benaderd. Overigens is de wethouder niet door Tata betaald, wel wist ze dat het artikel door het bedrijf was gekocht. PVV-statenlid Ronald van Tichelen krijgt 200 uur taakstraf voor het aanrijden van een demonstrant. Tijdens een demonstratie van Extinction Rebellion voor het provinciehuis vorig jaar reed de politicus een vrouw aan. Zelf heeft hij altijd gezegd haar niet gezien te hebben. De rechtbank gaat er niet in mee en heeft 200 uur taakstraf opgelegd. 20 uur meer dan het OM had geëist. Ook mag hij een half jaar niet rijden en moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van 2000 euro betalen. Nadat gisteren het grootste WK voetbal is begonnen in Amerika, beginnen vandaag in Haarlem de Special Olympics. Gisteren kwam de Flame of Hope Haarlem binnen en vanavond zal hiermee het vuur worden ontstoken tijdens de openingsceremonie op de ijsbaan. Tot en met zondag doen ruim 3000 sporters met verstandelijke beperking mee aan 27 sporten. De evenementen vinden verspreid over Haarlem, Haarlemmermeer, Zandvoort en Assen-Delft plaats.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook een aantal auto's is in beslag genomen. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Het kabinet komt met een verbod op reclame voor online gokken. Ook komt er een verbod op bonussen voor vaste klanten. En moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Het weer. Vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. En ook vanavond kan er nog wat regen vallen.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits in volle gang. De meeste vertraging op de volgende wegen daar. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor Haarlem-Zuid 6 kilometer met een kwartier oponthoud. Ook een kwartier vertraging op de N203 Alkmaar richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9. En tenslotte valt op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk. Voor Krommenie 3 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: De Vrijdag Vibes gaan van start. Een half uur de allerlekkerste weekendmuziek. Ja, we beginnen met een verzoekje. Wil je dat nou ook? Stuur dan jouw verzoekje in via haarlem105.nl/studio. En wie weet beginnen we binnenkort met jouw favoriete muziek. Deze week hoor je een verzoekje van Jonas. Het is Rum Jungle en Quiet When You're Listening.

Slam Jungle op Haarlem 105. En aankomende zondag, hè, over 2 dagen, komen we voor het allereerst in actie op het WK. En zeg je WK, dan zeg je Shakira. Het is Die Die samen met Burna Boy.

nieuwste van Nothing But Thieves Evolution op 105. En dit zijn de Mary Wallopers, afkomstig uit Ierland en maken folkmuziek. Dit is Crowns of England.

Taylor Swift op Haarlem 105. Door naar de volgende powervrouw op 105 is niemand minder dan Sienna Spiro. Dit is Material Lover.

0: 105. Het is 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim een jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijk ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De laatste paar korte files in Noord-Holland. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Haarlem-Zuid een kleine 10 minuten oponthoud. De N203 Alkmaar-Amsterdam voor Castricum een kwartier vertraging. En tenslotte de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk voor Krommenie een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix zonder onderbreking

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Van jou krijg ik een paard. Dus ga je mee naar de Costa. Ik wil zwemmen in mijn zonnes.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De plannen om van de Tilteberg in Vogelzang een noodopvanglocatie te maken stuiten op protest. Veel mensen begrijpen niet waarom voor deze locatie wordt gekozen. Eerder is hij al afgewezen vanwege de ligging bij Natura 2000 gebied, slechte bereikbaarheid en beperkte voorzieningen. Daarnaast grenst hij aan Noordwijk, waar de coalitie juist alles op alles zet om geen opvang in hun gemeente te plaatsen. Afgelopen woensdag vond een kleine demonstratie plaats. Deze verliep rustig. Wethouder Rob Scholten van Bloemendaal benadrukte gisteren in Haarlem Vandaag dat de beslissing niet aan de gemeente is, maar aan het COA en de Tilteberg. Wel wil hij in gesprek gaan met de bewoners van naastgelegen gemeentes. En dit interview is op onze website haarlem105.nl terug te luisteren. 15.000 woningen, hogere parkeerkosten en een tegelteam dat binnen 5 dagen losse straattegels moet repareren. Dat zijn slechts een paar punten uit het gisteren gepresenteerde coalitieakkoord tussen Pro, D66 en CDA. Ook wordt een mogelijke tram tussen Noord en Schalkwijk besproken en is er aandacht voor verduurzaming en het inperken van discriminatie. Bij de presentatie waren ook een paar leden van de oppositie aanwezig. Die hadden kritiek op de invulling van een paar punten. Volgende week donderdag is de raadsvergadering. Dan zal de hele gemeenteraad zich erover buigen. Beverwijkse wethouder Suzanne Klaassen voerde vorige week het woord in een door Tata Steel betaald artikel in het blad Binnenlands Bestuur. Haarlems Dagblad vraagt zich af of ze zich hiermee niet neerzet als woordvoerder voor Tata en daarmee haar integriteit als wethouder op het spel zet. De wethouder zelf ziet het als passend binnen haar rol. Ook stelt ze dat het voor de Eimond gemeente een kans is om uit te leggen hoe belangrijk verduurzaming is. De reeds artikel is door Tata Steel aangekocht voor €1600 per maand en het staalbedrijf heeft de wethouder zelf benaderd. Overigens is de wethouder niet door Tata betaald, wel wist ze dat het artikel door het bedrijf was gekocht. Nadat gisteren het grootste WK voetbal is begonnen in Amerika, beginnen vandaag in Haarlem de Special Olympics. Gisteren kwam de Flame of Hope Haarlem binnen en vanavond zal hiermee het vuur worden ontstoken tijdens de openingsceremonie op de ijsbaan. Tot en met zondag doen ruim 3000 sporters met verstandelijke beperking mee aan 27 sporten. De evenementen vinden verspreid over Haarlem, Haarlemmermeer, Zandvoort en Assen-Delft plaats.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Daardoor kan het hoger beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan maart 2028 worden behandeld. In een deel van de Randstad rijden geen treinen. Dat komt door een brandmelding bij Woerden in een transformatorstation. De problemen duren zeker tot vanavond 8:15, zegt ProRail. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland nog op de N205 nu verder richting Haarlem. Voor Haarlem een kleine 10 minuten oponthoud. De N246 Westgrafdijk richting Beverwijk. Voor Krommenie nog een kwartier vertraging. En tenslotte de N512 Alkmaar richting Bakkum. Voor Egmond aan Den Hoef 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

0: even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's?
1: Ja.
0: Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
2: The Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem Hoort 5 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival Live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het Parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en tieners in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast nog een paar korte dagelijkse files in Noord-Holland. De meeste vertraging op de N203 Amsterdam richting Alkmaar. Voor Castricum een kwartier op onthoud. En op dezelfde N203 van Alkmaar naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9 staat 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En dat heeft natuurlijk te maken met de werkzaamheden op de A9. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix zonder onderbreking.

Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig, want deze zon...

0: vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. Op Haarlem 105. Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Arthur Meijer. De plannen om van de Tilteberg in Vogelzang een noodopvanglocatie te maken stuiten op protest. Veel mensen begrijpen niet waarom voor deze locatie wordt gekozen. Eerder is hij al afgewezen vanwege de ligging bij Natura 2000 gebied, slechte bereikbaarheid en beperkte voorzieningen. Daarnaast grenst hij aan Noordwijk, waar de coalitie juist alles op alles zet om geen opvang in hun gemeente te plaatsen. Afgelopen woensdag vond een kleine demonstratie plaats. Deze verliep rustig. Wethouder Rob Scholten van Bloemendaal benadrukte gisteren in Haarlem Vandaag dat de beslissing niet aan de gemeente is, maar aan het COA en de Tilteberg. Wel wil hij in gesprek gaan met de bewoners van naastgelegen gemeentes. En dit interview is op onze website haarlem105.nl terug te luisteren. PVV-statenlid Ronald van Tichelen krijgt 200 uur taakstraf voor het aanrijden van een demonstrant. Tijdens een demonstratie van Extinction Rebellion voor het provinciehuis vorig jaar reed de politicus een vrouw aan. Zelf heeft hij altijd gezegd haar niet gezien te hebben. De rechtbank gaat er niet in mee en heeft 200 uur taakstraf opgelegd. 20 uur meer dan het OM had geëist. Ook mag hij een half jaar niet rijden en moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van 2000 euro betalen. 15.000 woningen, hogere parkeerkosten en een tegelteam dat binnen 5 dagen losse straattegels moet repareren. Dat zijn slechts een paar punten uit het gisteren gepresenteerde coalitieakkoord tussen Pro, D66 en CDA. Ook wordt een mogelijke tram tussen Noord en Schalkwijk besproken en is er aandacht voor verduurzaming en het inperken van discriminatie. Bij de presentatie waren ook een paar leden van de oppositie aanwezig. Die hadden kritiek op de invulling van een paar punten. Volgende week donderdag is de raadsvergadering. Dan zal de hele gemeenteraad zich erover buigen. Nadat gisteren het grootste WK voetbal is begonnen in Amerika, beginnen vandaag in Haarlem de Special Olympics. Gisteren kwam de Flame of Hope Haarlem binnen en vanavond zal hiermee het vuur worden ontstoken tijdens de openingsceremonie op de ijsbaan. Tot en met zondag doen ruim 3000 sporters met verstandelijke beperking mee aan 27 sporten. De evenementen vinden verspreid over Haarlem, Haarlemmermeer, Zandvoort en Assen-Delft plaats.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Daardoor kan het hoger beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan maart 2028 worden behandeld. In een deel van de Randstad rijden geen treinen. Dat komt door een brandmelding bij Woerden in een transformatorstation. De problemen duren zeker tot vanavond 8:15, zegt ProRail. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland nog op de N203 Alkmaar richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: This is Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 7 uur.
2: Mariette Krol met het NOS-journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim $1,000 miljard. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steef Bouwman.
3: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder en dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
2: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
4: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
2: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitloper. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: The Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival Live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
3: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat zeker nog wel enkele uren duren.
2: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
4: Omdat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerste plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
2: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
5: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

0: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: The Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival Live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog 3 kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridwan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht en dat wil niemand. Het was nu of nooit.
2: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
4: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
2: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1,000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind. En een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.

0: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: This Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. This Summer Madness. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje door Ambacht krijgen het advies om hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, met de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa, om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
3: Ik vind dit een gestructureerd proces, wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat de Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
2: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld, maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.

0: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: This Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. This Summer Madness. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto, maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim 100.000 euro opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger, op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Het weer bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Vandaag. De hele dag live vanuit de Haarlemmerhout. Dit is Bevrijdingspop. 105. Wessel van Opstal.

0: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: Dit is allemaal madness.
0: Op het Veerplasfestival.

0: 12 uur naar Veerplas Festival Live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is middernacht.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim $1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakte het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix zonder onderbreking.

0: 105. Het is 2:00.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jans ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie.